0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

Kudas. Camelfat Josh Gigante op 58 met Kudas, So Good. En ook deze is voorbijgekomen op Tomorrowland afgelopen weekend. Deze hit van Ketama. Dit is Come and Goes, door Ketama gedraaid. Back to back met Michael Bibi.

Abrams. Trapped. Het jaar 85, volgens mij 2026, doet Colter er een schepje bovenop. Bij deze banger, je hoorde Trapped op 538. Met nu Crystal, de flashback of the week. Dit is The Days.

Een man die minutieus te werk gaat in de studio en soms wel maanden doet over één liedje. De Zweedse held Axwell op 58 in Tomorrowland, One World Radio, Whatever Turns You On. Oh, What Turns You On, Lost Frequencies, Live It All zometeen. Na deze

The Sound of Tomorrowland, One World Radio. Dennis Ryer, proud to be loud in het host van de nacht. Met Lost Frequencies, Live It All. En deze is gedraaid door Lost Frequencies op Tomorrowland Winter 25. Dit is Rufus du Sol, Inner Bloom.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorkum is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen, gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

Al is hij weer lekker, hè? You're the Justin Jackstyle John and Turn the Lights Off. In de weekendmix op 58. Een uur lang de beste 58-hit voor je oprijden voor het ultieme weekendgevoel. Hier is Showtek, Kate Ryan, Ella.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen, net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
6: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De

0: Check 538.nl.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Nee, 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons super zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de
6: Oh, nieuwe sneakers?
7: Ja, gaaf hè?
6: Oh, wat een mooi merk.
7: Dank je.
6: Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
6: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
7: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
6: Oh.
7: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
3: Regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: Office kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
1: Oh.
2: Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1

duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: Oh, nieuwe sneakers?
11: Ja, gaaf hè?
10: Oh, wat een mooi merk.
11: Dank je.
10: Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
10: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
11: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
10: Oh.
11: Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop...

0: Scoort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan de 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Hebben we nog behoorlijk wat flitsers op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en doorgeven ervoor. Eerst op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 69.2. De A9 dan Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A12 Maarn-Ede bij 83.0. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk zelf 14.7. De A27 richting Almere bij 115.2. Dan de A28 Hoogeveen-Assen bij Spier 153.6. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. De A50 dan richting Apeldoorn bij Fase. Ook daar op je snelheid opletten bij 212.9. Dan bij A76 richting Heerlen bij Heerlen zelf 25.3. En de laatste nu op de A79 Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg 8.6.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Close Up bij 538. Je hoort het Magnetic. 538. Zo, goedemorgen. Kilian vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo aan het begin van je weekend. Gisteren is in Nijmegen er een eind gekomen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Op de Via Gladiola kwamen er in totaal 42.137 wandelaars de finish over. Ik zag dat Simon Brownlee uit Engeland de eerste burger was die over de finish kwam. Op zich niet heel gek, want hij deed het namelijk al voor de 27e keer. Dus dan weet je wel ongeveer waar de shortcut zitten natuurlijk. Nou, ik zat gisteren nog even wat beelden op het nieuws te kijken. En dan zie je al die mensen de finish overgaan. Allemaal vrolijk, weinig moeilijk lopende mensen of zo. Dat je echt ziet dat ze heel veel pijn hebben. Jong, oud, alles doet mee. Ja, dan zit je toch met een zak chips op de bank te denken. Ja, dit kan ik ook wel.

je wel een keertje meegemaakt dat je over straat liep en dat je de meiden van je af moest slaan? Nou, ik maak dat precies nooit mee. Maar de frontman van de Script, die zometeen op 50 kan horen, Danny, die maakt dit regelmatig mee. Overal waar hij kwam, renden de meisjes op hem af. Begonnen ze aan hem te trekken, verklaarden ze hem de liefde en dat soort dingen. Sterker nog, het ging zelfs een keer zo ver dat meisjes een ring voor hem kochten om dan aan hem te kunnen geven. Zodat hij dan hopelijk een keer ja zou zeggen met ja, ik wil met je trouwen. Goed, dat is ook exact de reden waarom hij tegenwoordig in van die grote zwarte jassen met een hoed en zonnebril over straat had. Want hij wil die romantische aandacht helemaal niet meer. Dat is mooi, hè? Hoe onze werelden dan recht tegenover elkaar kunnen staan. Ik loop tegenwoordig bijna naakt over straat. Ik krijg nog steeds geen romantische aandacht. Het is 538 met de Script nu. Superheroes.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: De script. Je hoorde superheroes. Ik jullie al vanuit hier op je zaterdagochtend. Ik hoop dat je een beetje rustig wakker kunt worden. Zo niet gaan we dat doen met de beste hits van 538. Onderweg voor je Queen, ook Shaboozy en Jennifer Lopez komen eraan.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers?
9: Ja, gaaf hè?
8: Oh, wat een mooi merk.
9: Dank je.
8: Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
8: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
9: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
8: Oh.
9: Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Hey, goedemorgen. Het is al lekker zonnig deze ochtend. Het wordt ook snel warm. Later vanmiddag hier en daar dan een paar wolkjes. En temperaturen tussen de 23 en de 29 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister... met een vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück... tussen de Lutte en de Duitse grens, daar 10 minuten. En flitsers op de A6 richting Lelystad, bij Lelystad zelf 69,2. Dan de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56,7. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83,0. Dan de A22 richting Velzen bij Beverwijk, 14,7. De A27 richting Almere bij 115,2. Dan de A28 Hogeveen-Assen bij Spier, 153,6. En de andere kant op bij 159,5. De A30 dan, Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,3. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen, 212,9. De A76 richting Heerlen bij Heerlen zelf, 25,3. En de laatste op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, 8,6. 7:58, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
11: Goedemorgen. Veel mensen hebben gisteravond een vuurbol gezien in de lucht. Deskundigen twijfelen over wat het was. De een zegt een stuk ruimtepuin en de ander een satelliet... die de dampkring binnendrong en begon te branden. Frankrijk stuurt extra militairen naar Bordeaux... waar al dagen heftige bosbranden woeden. Er worden trouwens meer en meer mensen geëvacueerd. En vrachtwagens krijgen vanaf vandaag een boete... als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Die kan hun gewicht niet meer aan. Er zijn camera's neergezet en wie er overheen gaat... riskeert 500 euro boete. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
12: 538! Kilian van Luit.
10: Met zometeen een heerlijke classic van Queen, Jennifer Lopez.

Hey, wat is de slechtste date die jij ooit hebt gehad? 5, 3, 8. Een vriend van mij is ooit een keer op date geweest met een meisje. En dat meisje zat de hele tijd op de telefoon. Ze heeft 1 keer die hele date opgekeken met de vraag of hij eventjes wou betalen zodat ze naar huis kon. Verschrikkelijk, toch? Ja. Gelukkig zijn er een hoop mensen die ook wel goed zijn in dates. Ed Sheeran bijvoorbeeld blijkt echt een fantastische date te zijn. Er gaat namelijk een verhaal van hem de ronde dat hij ooit een keer op date geweest is met een meisje aan de andere kant van de wereld. En toen zei hij, oh, geen enkel probleem, joh, dan vlieg ik wel even naar je toe. Gaan we even gezellig wat leuks doen, drankje drinken en zo. En het verhaal gaat dus dat hij diezelfde middag nog terug naar huis is gevlogen omdat hij nog het een en ander te doen had. Ja, helaas voor hem heeft hij niet weten te scoren beide. Maar gelukkig scoort hij dan wel weer op een andere manier. Namelijk met zijn fantastische muziek. Je hoort de nieuwste Ed Sheeran en Martin Garrix hier bij 538. Repeat it.

0: Het zijn de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En we hebben ze hier gewoon voor je liggen.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ik heb het natuurlijk over kaarten voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in het mooie Zandvoort. Mocht je ooit een keer bij een Formule 1 race geweest zijn, dan weet je, dat is gewoon eigenlijk, ja, niet in woorden te omschrijven hoe vet het eigenlijk is. Je ruikt de geur van rubber. Je hoort de motoren voorbij racen. Je hoort zelfs verschil tussen de motoren. Welke Formule 1 auto's welke motoren hebben en dat soort dingen. En het mooie is, je kunt er gewoon bij zijn. Hè? Want vanaf maandag 3 augustus hier op 538, niet de aankomende maandag, maar de maandag erop, geven we bijna een maand lang complete weekendtickets weg voor de race. Dat betekent dat je er

0: 6 raar. Je hoorde Budapest.
1: Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. 2 stellingen, 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de 2 is waar? Verder onderweg voor je muziek van Cameron Whitcomb en de nieuwste Taylor Swift.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online leren.
12: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
13: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
14: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
13: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
15: Oh, nieuwe sneakers?
16: Ja, gaaf hè?
15: Oh, wat een mooi merk.
16: Dank je.
15: Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
15: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
16: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
15: Oh.
16: Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur.
24: In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met de vertraging op de A12 tussen Oudijk en de Duitse grens. Daar 10 minuten vertraging. En flitsers op de A6 richting Lelystad bij Lelystad zelf 69,2. Dan de A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56,7. De A10 vanaf de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 3,9. Dan de A12 Maarne-Ede bij 83,0. De A22 richting Velsen bij Beverwijk 14,7. Dan de A27 richting Almere bij ook Almere zelf 115,2. De A28 dan Assen-Hogeveen bij Hooghalen 160,5. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16,3. De A50 dan richting Apeldoorn bij 212,9. De A76 richting Heerlen bij Heerlen zelf 25,3. En de laatste van nu op de A79. Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast bij snelheid daar 8,6.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
26: Hoe weet jij dat?
27: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
28: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
29: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Kilian van Luijt.
0: En zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kans als de Kennis Quiz. Ook nieuwe muziek van Marshmallows onderweg voor je. En eerst Calvin Harris. Dit is Blessings. Radio.

het nieuws van de Cameron Whitcomb 538. Je hoorde Kingdom of Fear. Hey, soms zijn van die weetjes waar je echt helemaal niks in hebt, maar toch leuk is om te weten. Nou, daarom speel ik zo meteen met je een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Maar ik las ook nog een ander leuk weetje. Ze wilden ooit drank meenemen naar de ruimte, wist je dat? Toen dacht ik, ja, op zich best logisch. Ik bedoel, astronauten die blijven daar maandenlang. Af en toe even ontspannen met een wijntje of een biertje lijkt me dan niet heel gek. Maar het is moeilijker gedacht dan wijn of überhaupt alcohol naar de ruimte te krijgen. Het moest namelijk eerst getest worden op gewichtloosheid. Wordt de structuur bijvoorbeeld daar niet anders van? Nou, daarop was het antwoord nee. Maar door de gewichtloosheid bleef de geur niet rustig boven het glas hangen. Maar het verspreidde het in de hele cabine. Wat er dus voor zorgde dat echt iedereen misselijk daar werd. Nou, uiteindelijk moesten ze nog meer testen doen en dat soort dingen. Wat het uiteindelijk echt een miljoenenproject maakte. En toen zeiden een heleboel Amerikanen, ja, weet je, alles leuk en aardig. Maar dit kost ons veel te veel geld. Ik bedoel, het is onze belastingcenten. Kunnen er niet gewoon andere onderzoeken voor doen? En vanaf dat moment is het dus eigenlijk niet meer mogelijk om alcohol naar de ruimte toe mee te nemen. Helaas voor de astronauten. Marshmallow en Kelsey bij 538. Dit is Another Drink.

Ilse van 538. Je hoorde Elizabeth Taylor. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze ochtend is: schelden blijkt te helpen tegen pijn. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Je kunt er maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat schelden helpt tegen pijn. En stelling 2 als je denkt dat muggen het liefst mensen met lang haar prikken. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Hoor je nu Reed

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
3: Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: accountjediscounter.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Rol je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Oh, nieuwe sneakers?
13: Ja, gaaf hè?
12: Oh, wat een mooi merk.
13: Dank je.
12: Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
12: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
13: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
12: Oh.
13: Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje.
16: Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad, Italiaans design badkamer.

0: Immers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hey, goedemorgen. Het is al lekker zonnig. Het wordt ook snel warm deze ochtend. Later vanmiddag hier en daar een paar wolkjes. En dan temperaturen tussen de 23 en de 29 graden. Dus weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de. Nee, een vertraging op de A1 tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 10 minuten. Op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er een kwartier langer over. Flitsers dan op de A1 richting Naarden bij Muiden 11,3. Dan de A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56,7. De A27 dan richting Almere bij Almere zelf 115,2. Dan de A28 Assen-Hogeveen bij Hooghalen 160,5. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16,3. De laatste voor nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen, opgepast daar bij 212,9. Exact 8:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
8: Goedemorgen. De bosbranden bij Bordeaux rukken nu op naar Bordeaux zelf. Daarom worden nog altijd mensen geëvacueerd daar. Het leger gaat nu met 1000 militairen helpen om het vuur te bestrijden. Bij de Spaanse hoofdstad Madrid woeden ook nog altijd natuurbranden. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. En boven een paar plekken in Nederland was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten van een satelliet van Elon Musk zijn. Er zijn geen berichten dat er brokstukken op aarde zijn terechtgekomen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
7: 538, Kilian van Luijt. Met zometeen het antwoord op Kilian's Kansas Kennis Quiz. Eerst Bruno Mars.

0: was Bleu bij 538. Je hoorde Edge of Desire. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 is schelden helpt tegen pijn. En stelling 2 is muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Marcel, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat gaat jouw zaterdag brengen vandaag?
1: Het is prachtig weer. Ik heb nog geen idee. Ik heb een paar kleine dingetjes te doen. En ik wacht het even lekker af. Ik zit lekker in het zonnetje aan mijn eerste kop koffie.
0: Lekker zeg. Zoals een echt weekend hoort te zijn ook eigenlijk, hè?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Nou, lekker joh. Ben je altijd iemand die wel graag toch nog even uit huis gaat in het weekend of toch liever thuis blijft?
1: Nou, ik ga eerst mijn vaste dingetjes doen altijd het weekend. En dan kijk ik straks in de lucht en dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Ik denk dat ik lekker even een stukje ga fietsen. Het is prachtig weer. Ik kan alle kanten op.
0: Je hebt het een beetje zo'n mooi weer weekenden naar, zeg maar.
1: Eigenlijk wel. Daar word ik heel erg blij van.
0: Nou, lekker zeg. Hey Marcel, ik heb hier twee stellingen voor je om je weekend een beetje goed te beginnen. Stelling 1 is, schelden helpt tegen pijn. En stelling 2 is, muggen prikken het liefst mensen met lang haar. Aan jou de vraag voor het 538 slaapmasker. Welke van de twee is waar?
1: Ik denk stelling 1.
0: En waarom?
1: Omdat ik denk niet dat een mug een keuze maakt tussen iemand met lang haar of kort haar. Dus dan zou het die andere moeten zijn.
0: Jij gaat voor de uitsluitselmethode?
1: Dat denk ik, ja. Dat lijkt me het meest logisch. Ja.
0: Nou, je hebt het goed gedaan, jongen. Je hebt het hartstikke goed.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: De onderzoekers lieten inderdaad proefpersonen hun hand zo lang mogelijk in ijskoud water houden. En wat blijkt, hoe meer ze schelden, hoe langer ze hun handen in het koude water konden houden. Dat laat zien dat schelden daadwerkelijk wel helpt tegen pijn. Zit nog wel een addertje onder het gras. Hoe vaker je in het dagelijks leven scheldt, hoe kleiner het effect is.
1: Oké.
0: Dus ik weet niet of je heel veel scheldt in het leven.
1: Nee, dat valt reuze mee.
0: Nou, dan kun je het gewoon goed gebruiken om een keer, als je je kleine steen stoot tegen de rand van het bed, weet je wel, om een keer even flink te schelden.
1: Helemaal goed.
0: Marcel, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Hey, fijne uitzending. Hoi.

0: De nieuwste van Bente.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Je hoorde 3-2 hier bij 538. En zometeen naar 9. Het beste van de 538 ochtendshow met alle hoogtepunten nog één keer. Zo hoorde je dat ze afgelopen week het hadden over hoogtevrees.
2: Vanaf welke hoogte heb jij hoogtevrees?
3: Ja, dat wisselt een beetje. Maar dit soort dingen, als het een beetje spannend wordt...
2: Als jij voor de trap af moet, heb ik
3: nee,
2: ook
3: Nee, daar heb ik geen last van.
2: Oké. Okay.
3: Nee. Maar ik vind op een ladder staan en zo, als het niet hoeft, liever niet.
2: Nee.
3: Maar als het moet, dan moet het. Maar dit hoeft niet.
2: Jij wordt dus ook nooit ladder zat.
3: Nee.
0: Dit en meer hoogtepunten zometeen in het beste van de 538-ochtendshow.
4: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1% gratis. Alle Alpro, 2% gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
28: 538 Nieuws.
29: 9 uur.
1: Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. En de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Totdat bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Wel even kijken naar de weg, het is niet zo heel druk. Wel wat vertraging richting Duitsland. De grenscontroles zorgen voor iets langere reistijd via de A1 en de A12. Hou rekening met 10 minuten. Alle controles langs de weg in Nederland. De A2 Utrecht en Bosse 71.5. De A6 bij Lelystad richting Friesland 69.2. A9 Alkmaar Haarlem 56.7. De A50, eerste A28 Zwolle Meppel 105.2. Dan de A50 Zwolle Apeldoorn 212.9. En de A76 Duitsland Heerlen bij 25.3.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
13: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
15: De

0: Bibi Rexha.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: En Faithless, New Religion. Een heel goedemorgen. 9:10 op deze mooie zonnige zaterdagochtend. Ik hoop dat je vandaag lekker kan genieten van het weer. Dat je het lekker op uitgaat. Dat je misschien wel op vakantie bent. Oh, dat zou ook wel kunnen natuurlijk. Dat je gewoon nu luistert via de app van Radio 538, waar je ook bent op de wereld. Laat dat vooral even weten in de app met een leuk berichtje. Foto, altijd welkom. Van het zonnetje, van het strand, waar je ook bent op dit moment. Het beste van de 538-ochtendshow. Zometeen alweer een korte update over de hond van Florentien. En die heeft een heel bijzonder trucje geleerd. Dat hoor je zo dadelijk naar Taylor Swift. Dit is Blank Space.

0: Sans milieu, Dark Before the Dawn. Wat leuk allemaal, berichtjes in de 538-app. Vakantiegangers, hallo, welkom bij 538. Fijn dat je luistert via de app of gewoon via de radio als je in Nederland bent. Ja, het beste van de 538-ochtendshow.
1: Dit is het beste van de 538-ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien bespreken natuurlijk de meest uiteenlopende onderwerpen. En af en toe gaat het gewoon ook even over de hond van Florentien. Spreksonderwerp waar het graag over gaat. En hij heeft toch een mooi nieuw trucje geleerd van de week.
2: Hebben we het vandaag al gehad over de hond van Florentien?
3: Nee.
4: Nee.
5: Billy?
3: Ja, hoe is het met Billy?
2: Ja, hoe was
3: Billy
2: dit weekend?
5: Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed met Billy.
2: Ja? Als je partner...
5: Ja. Sterker nog, wij leren hem nu om op commando te
2: kransen
5: en te poesen. Oh. Te poepen en te plassen.
2: Op commando? Maar dat doe je zelf toch ook niet op commando?
5: Nee, maar dat is wel handig als je niet zoveel tijd hebt en je gaat hem uitlaten.
3: Poepen?
2: Ja, maar wacht.
5: Hij doet het nooit niet heel erg, hoor.
2: Maar als je niet zoveel tijd hebt om hem uit te laten...
5: Nee, maar het is gewoon handig. Dat hij dan zegt, als je zegt plasje, dat hij dan ook weet van ik moet gaan plassen.
2: Maar je moet toch gewoon net zo lang... Zo'n beest, ik denk,
5: doe we ook.
2: Hoe lang loop je ermee? Een uurtje?
5: Nee. Hij mag nog maar 20 minuten.
3: Ja,
5: het is nog een puppy, hè? Je moet heel voorzichtig zijn.
2: Okay.
5: Maar goed, dit is wel heel intensief. Dus dan zet je hem buiten neer als hij wakker is. En dan ga je even lopen. En dan moet je dus, als hij dan heeft geplast, moet je helemaal eromheen staan. En belonen. En goed zo, plasje. Plasje, dat is een plasje. Dat hij weet van, oh, dat betekent... Dat ik, dus,
2: ik heb iets goeds gedaan.
5: Ik heb iets goeds gedaan en dan weet hij het woord. En dan kan hij straks, als je zegt plasje, dan weet hij, oh, dan moet ik gaan plassen.
3: Ah,
5: okay. Dus dat vonden we heel handig. En dat proberen we er een beetje in te krijgen.
2: Goed, of wel een beetje zo'n robot of zo. Dat je denkt van,
5: nee.
2: Geautomatiseerd beest.
5: Ja. Nee, het gaat wel goed. Ja, het is een kleine baviaan.
2: Maar jouw Emiel...
0: Kleine baviaan?
5: Ja, het is een baviaan. Klein, ja, hij ziet er zo uit.
0: Als een baviaan.
2: Ja. Maar Emiel, staan jullie dan samen om de hond heen? Of doen jullie...
5: We hebben diensten.
2: Ja.
5: Dus... zaterdag had ik dienst en dan of dienst, is helemaal niet erg. Hij moet er toch om 6:30 ochtends moet hij gaan plassen en dan ga ik even eruit.
2: Maar Emiel staat ook te juichen en te trappelen en een confetti-kanon als er geplast is.
5: Ja, dan staan we samen eromheen. Ja, het is heel sneu tafereel.
3: Maar dit vond ik
5: het
3: filmen.
5: Echt heel triest.
2: Ja, wil iemand, kan iemand dit?
0: Maar er is toch, ik zie wel vaker mensen hun hond uitlaten, maar ik heb nog nooit iemand zien staan bij de hond. Plasje, poepje.
5: Goed zo. En dan aaien. Ja, dat moet je toch wel een beetje doen als het...
2: Dat heb je een cursus. Jullie hebben iemand thuis, toch?
5: We hebben nu 2 lessen gehad.
2: Ja.
5: En we hebben na de vakantie nog een les.
2: Ja.
5: Nou ja,
2: en wat was les 2 dan?
5: Nou, dit dus, voor onder andere. En hoe je moet leren zitten natuurlijk.
0: Oh ja.
5: En poot geven, dat doet hij allemaal nog niet. Maar we weten nu wel een beetje hoe we dat moeten trainen.
2: Ja. De onderlinge relatie tussen jou en Emiel, die herstelt zich ook weer een beetje.
5: Het gaat wel iets beter,
2: ook
5: fijn. Ja, minder discussie.
2: Ja.
5: Komt ook omdat het goed gaat met hem.
2: Ja.
5: Dus ja, het ziet er rooskleurig uit.
2: Voor
5: vakantie. Ik ben ook benieuwd hoe het gaat als hij het vliegtuig in moet. Dat is natuurlijk ook een spannende
2: Wanneer
5: dag.
2: Gaat dat plaatsvinden?
5: Zaterdag.
2: Oké.
5: Ja, we gaan het zien.
0: Nou, het is een hele onderneming. Maar je kan het volgen, hè? Op het Instagram-account van de poedel. De
5: Toy Poedel Billy.
0: Ja.
5: En dan op zijn Engels. Poedel met 2 O's, DL1.
1: Goedemorgen! Iedere zaterdagochtend. Het beste van de 538-ochtendshow.
6: Radio 538.

Sexy. Heerlijk zo, de zaterdagochtend een kickstart geven. Goed dat we erbij mogen zijn. Lindo is de naam, het beste van de vijf jaar gelossen show met zometeen reacties vanuit de hele wereld. Je hoort het zo dadelijk. Ook de Glass Animals komen eraan in de kaart.

0: De meest getoonde prijs.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Moelenmilk, the moo you can't resist.
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: 538, Lindo Duval.
6: En nu Miles Smit en Niall Horan samen in Drive Safe.

Glass Animals. Heat Waves bij 538. De laatste Formule 1 race in Zandvoort is op 23 augustus. En het mooie is, jij kan erbij zijn vanaf 3 augustus. En dat lijkt ver weg, maar is al over een dag of 10 hier bij 538. 3 weken lang weekendtickets te winnen voor de laatste F1 race in Zandvoort. Zet het vast in je agenda dat je erbij bent via jouw 538. Calvin Harris, zometeen na de Counting Crows. Accidentally in Love.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfied.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Luisteren naar 538 en ook de 538 Ochtendshow. Het kan natuurlijk ook via de app. Wel handig, dan kan je hem. Die app kan je natuurlijk overal in de wereld met je meenemen. Super handig dat je dan altijd 538 bij hebt. En ja, nu de zomervakantie in volle gang is, vroegen Tim, Rick en Niels en Florentien zich af. Zijn er luisteraars die op vakantie gaan naar het buitenland en toch gewoon naar de ochtendshow luisteren? En dat blijkt zo te zijn. Kevin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, waar vandaan?
3: Ja, in de Zulof voor de Gotthardtunnel.
4: Oh mijn god.
0: Oh, je bent onderweg.
4: Oh mijn god, waar is het dan?
3: Ja, ja.
4: Hoe lang heb je voor de Gotthardtunnel gestaan of sta je er nog steeds?
3: Nou, we staan er nog steeds. Ik sta nu al 3 kwartier in de file voor de tunnel.
4: Dat valt nog mee. Nee, zaterdag stonden ze 3,5 uur, dus...
3: Ja, dat nu zit er meevallen, ja.
4: Maar is die in zicht, de tunnel, of is die nog...
3: Ja, 2 kilometer ongeveer.
4: Oh, uurtje ja, ben je erdoorheen.
3: Ik hoop het wel.
5: Moet je ervoor betalen eigenlijk, voor die tunnel?
3: Nee, voor de tunnel zelf niet, maar je moet wel tol betalen om door Zwitserland heen te rijden.
0: Nee, je hebt zo'n vignet, heb je toch?
5: Ja.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, waar gaat de reis naartoe?
3: We gaan naar Italië, naar het Gardameer.
0: Oh, lekker man.
4: Och, lekker.
5: Man.
0: En een camping of een huisje? Of wat heb je daar?
3: Nee, we gaan naar de camping. Naar Camping Ludo.
0: Ah. En heb je een,
3: met de caravan.
0: Met de caravan. Die hangt nu lekker achter je. Jij onderweg met het gezin dan denk ik.
4: Nog even snel vragen. Het Gardameer staat bekend om het slechte weer in de zomer. Met vooral die hagelbuien, et cetera. Neem je daar nou voorzorgsmaatregelen?
3: Ja, ik heb wel wat spulletjes bij me, laat maar zeggen. Dus een extra opblaasmatrassie, noem maar op.
4: Om op het dak te leggen en zo.
3: Ja. En ik heb een opblaasbankje die ik eventueel op het dak. En dan een paar wandjes eromheen.
0: Beslagen ten ijs. Maar heb jij vaker daar gekampeerd?
3: Nou, dit is de derde keer, laat maar zeggen.
0: En heb jij al wel eens van het noodweer meegemaakt daar?
3: Nou, gelukkig niet. Dus ik ga optimistisch heen.
0: Ja, heel goed. Nou, ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt. En Kevin, leuk dat we mee mogen. Ja.
4: En snel door die tunnel heen.
3: Uiteraard mijn favoriete zender, hè.
4: Hartstikke goed. Geniet, man.
0: Kevin, heb een hele mooie vakantie en veilig weer terug ook.
3: Yo, tot de uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Peggy, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
6: Italië.
0: Ah, op de camping ook?
6: Ook op de camping met de caravan.
0: Heerlijk. Hoe lang ben je er al?
6: Sinds zaterdag.
0: Kijk. Het is heel warm, hè, begreep ik, in Italië.
6: Nou, het is eigenlijk perfect. Dus, nu weer niet, want nu is het rot weer. We hebben vannacht nog maar eens hagel gehad.
0: Kijk,
6: maar, eigenlijk is het 30 graden en 's nachts gewoon lekker cool.
4: Kijk, dat is fijn. Maar geen schade door de hagel.
6: Nee, gelukkig niet. En wij gaan straks ook nog naar het Gardameer. We staan nu in een ander meer, op een ander meer. Ja, en straks ook nog naar het Gardameer.
0: Nou, dus. Misschien kom je Kevin wel tegen, dat zou leuk zijn.
6: Ja, je weet het niet, hè?
0: Als er iemand heel hard mee zit te zingen met allemaal liedjes die op 538 klinken, dan weet dan je, dat is Kevin.
6: Ja, dat klopt.
0: Hey Peggy, je hebt een fijne vakantie. Leuk dat we met je mee mogen.
6: Fijne uitzending.
0: Niels, goedemorgen.
7: Hi. Goedemorgen.
0: Waar vandaan?
7: La Scala, Spanje.
0: Oh! Hey Spanje. Nou, daar is het groot feest natuurlijk nu.
7: Daar was het gisteravond heel groot feest, ja.
4: Had je voetbal gekeken?
7: Ja, zeker weten. En vooral voor op de Spaanse tv, hè. Dat is helemaal geweldig.
0: Maar ben je echt het dorp daarin gegaan om te kijken met de Spanjaarden?
7: Nou, wij zitten in een huis net boven het dorp, dus wij zagen alle Spanjaarden zitten en feesten en het vuurwerk zagen we flink goed komen.
0: Geweldig. En merk je nu nog dat er een uitgelaten stemming heerst? Ja.
7: Dat sowieso. Er is hier een hele uitgelaten stemming en het is wel heel erg rustig met alle Spanjaarden in één keer, vanochtend.
4: Die slapen uit.
0: Ik denk dat jij vandaag, dat je in de winkels en zo, dat je niet heel snel geholpen gaat worden.
7: Nee, dat denk ik ook niet eens.
4: Mañana.
7: Precies. Mañana, inderdaad.
0: Hey, hoe lang blijf je daar nog, Niels?
7: Nog 2 weken.
4: Nou,
0: Ja. Geniet er lekker van en leuk dat je ook naar de ochtendshow luistert op je vakantieadres.
7: Dank
0: je
7: wel, man.
0: Oké dan.
7: Dank je wel.
4: Gezellig dit.
0: Ja, het is leuk om te zien.
4: Laten we morgen ook nog even een rondje doen.
0: Morgen doen we nog even een rondje. Halen we weer even net op kijken waar onze luisteraars. Ook wel goed om te weten. Om te,
4: en misschien hebben ze ook nog dingen voor thuis. Hè. Dan kan je dat ook melden bij ons. Wat was dat vroeger ook alweer?
8: Nou, dat was echt, we zijn op zoek naar de familie Jansen. Rijdend in de Peugeot.

ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlet. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
20: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers, met protesten en feesten. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En dat was het nieuws op 538.
23: Dan even kijken naar de weg. Het is niet heel druk. Qua vertragingen wel voor de grens richting Duitsland. Even aansluiten door grenscontroles via de A1, de A12 en de A76. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. Controles langs de weg hier in Nederland. De A2 Utrecht en Bos 91,8. A4 Delft Den Haag 46,6. Dan de A6 bij Lelystad richting Friesland 69,2. A9 Alkmaar Haarlem 56,7. De A16 Dordrecht Breda 59,0. A28 Zwolle Meppel 105,2. A30 Barneveld-Ede 16,3. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 212,9.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
25: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Lindo Duval.
5: Heerlijke classic van INXS zometeen. Na Guetta met Sia. Hun mooiste liedje vind ik dit. Titanium.

Oi, die, die bij 538. Neem jij je telefoon mee als je naar de wc gaat? Rick heeft daar, zoals eigenlijk altijd wel, een uitgesproken mening over... waar jij het misschien wel helemaal niet mee eens bent. Je hoort het zometeen wat Tim, Rick, Niels en Florentien daarover zeggen... in het beste van de 538-ochtend nu in excess.

0: The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This. Dit is het beste van de 5 jaar ochtendshow. Lindo is de naam. En de vraag is, neem jij je telefoon mee als je naar de wc gaat?
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Ik doe dat zelf eigenlijk altijd wel, maar ik maak hem ook wel vaak schoon, weet je wel. Even goed wassen, dat kan gewoon niet. De telefoons zijn vaak gewoon waterdicht. Ja, Rick heeft al een uitgesproken mening erover, moet je maar even luisteren. Het gesprek begint nog over vreemde talen spreken, maar al snel loopt het over in toilethygiëne.
2: Toch heel prettig dat jij...
3: Dat je talen zo goed beheerst.
2: Ja, dat is wel prettig.
3: Je hebt toch ook Spaans gehad op school?
2: Spaans, had ik een uno voor. En toen ging ik naar mevrouw Haring, die was toen mijn lerares. Ik zeg,
3: Haring?
2: Ja, mevrouw Haring. Ja.
3: Garing.
2: Ja, mevrouw Garing. Ik zeg, mevrouw Garing, waarom heb ik een uno? Toen zei ze, omdat ik geen nullo mag geven. Was een nul, mocht ze niet geven.
3: Ah, nee, één voor de moeite al.
2: Één voor de moeite.
4: Ja. Zeg, ja. Leuk dat je dan Spaans geeft en dat je zo'n echt wel een Nederlandse naam hebt gehad.
3: Ja,
2: Haring,
3: dat
2: ja.
4: Is, mevrouw Anchovis.
3: Ja, zoiets...
2: Eigenlijk raar, weet je wat, je had toen, ik deed de HAO en je had dan voor mij 8 of zo verplichte vakken. Je mocht ook dan 4, je moest dan een aantal keuzes maken. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga Spaans doen.
3: Nee, wel, bijvoorbeeld nu heb je, vroeger was Frans natuurlijk standaard op school. Dat is niet meer.
2: Nee, wel Engels?
4: Nee.
3: Engels, Nederlands en dat is het.
4: Ik denk dat ook heel veel mensen dat soort Duits en Spaans... en dat laat je allemaal
3: vallen. Nee, ja, je kan eerder inderdaad een Spaanse taal...
2: Want dat is de Eerste of Tweede Wereldtaal.
3: Wat moet je met Frans nog?
4: Nou, in Chinees zou je dan moeten gaan spreken, hè? Ja. Als je wereldtalen wil spreken. Maar ja, in principe, met Engels kom je best een end.
3: Nou, we hebben hier natuurlijk Philip Jan in ons team zitten. Die heeft zo'n studie Japans. Die kan gewoon Japans lullen.
4: Ja, nou, is echt super handig als we sushi gaan bestellen.
5: Hey, maar moeilijk volgens mij.
3: Dat is een taal, jongen.
2: Maar jij had ook iets op je... Wat was op jouw wc? Jij had iets raars op de wc. Was het niet een soort een talen dingetje?
4: Een talen dingetje op de wc?
2: Ja? Of ik hoorde rare...
5: Spreuk?
2: Nee, ik hoorde rare geluiden bij jou op de wc.
4: Nee, dat zijn vogeltjes.
2: Ja, maar volgens mij zei jouw vrouw dat jullie ook iets met een talen ding.
5: Ja, dat bestaat. Dan kun je een taal leren terwijl je op de wc zit. Dan kan je bijvoorbeeld Japans instellen en dan begint die Japans.
2: En dan begint
5: het bestaat wel, ja.
2: En dan ga je naar de wc en dan hoor je de hele tijd...
5: Kun je woordjes oefenen.
4: Nee, dat is niet bij ons.
2: Nee, okay.
5: Nee, nee. Dat is de vogel.
4: Vogeltjes heb ik op de wc.
3: Ja, chirpen universeel.
2: Ja, chirpen, ja.
4: Ja,
3: ja. Ja.
4: Maar dit van die talen?
3: Geen talen, nee.
2: Nee. Zouden mensen luisteren? Ja, misschien moeten we daar anders morgen even over hebben. Maar die inderdaad zo'n talen ding op hun wc hebben.
4: Ik denk, ze zijn ongetwijfeld. Als jij zegt dat het bestaat, er is vast wel iemand die luistert die dat heeft.
3: Dat je een cursus kan volgen.
4: Ja. Ja.
3: Nee, wel slim, wel handig. Ja, je zit toch vaak eventjes...
2: Een minuutje of 5, 6 zit je sowieso, hè?
4: Nee, je zit in principe niks te doen. Ja, vaak op je telefoon tegenwoordig.
3: Ja, dan kan je tegenwoordig.
2: Neem je telefoon mee naar de wc?
4: Ja, natuurlijk.
3: Oh, nee, doe ik ook niet.
2: Dat vind ik echt onhygiënisch.
4: Ja, dat zal vast.
5: Onhygiënisch.
2: Ja, vind ik echt. Ja, je zit aan, de poepert. Daarna ga je richting... je gaat weer naar de telefoon, je swipe wat.
4: Maar ik zit niet aan de poepert, hoor, op het moment dat ik op de wc zit.
2: Nee, waar weeg je dan mee af? Met je
4: telefoon? Daarna was je handen, toch?
3: En dan pak je de telefoon.
4: Pak je telefoon
2: mee? Nee, jij was je handen. Daarna pak je je telefoon. Oh nee, want jij veegt je billen af.
4: Hoe weet je, daar ben je toch helemaal niet bij? jij doet net alsof je ernaast zit.
5: Hij zit op de wc. Hij gaat lekker op zijn telefoon. Nou, hij heeft gekakt. Dan veeg je billen af.
3: Weer over.
5: Handen wassen en je pakt gewoon weer je telefoon.
2: Nee, je pakt je telefoon en daarna ga je handen wassen.
4: Nee,
3: maar dat ik wil de telefoon toch in je broekzak doen of even aan de kant leggen.
4: Ja, want anders kan je afvegen.
2: Als je hier op de wc poept. Dan heb je toch geen.
4: Stop ik hem toch in mijn broekzak voordat je gaat.
3: Godjongens, wat een probleem.
4: Ja,
5: dit is. Er ook niet.
4: Maar ik ben blij dat je zo begaan bent met hygiëne van alles.
2: Ja, zeer hygiëne gesteld, ja.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow. Iedere zaterdagochtend.

0: een classic van Toto. En je hoort zo de wereldster die gisteren bekend maakte in maart een concert te gaan geven in Nederland.
1: Deze week in de bonus: De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One.
0: Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus.

0: jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: 538. Lindo Duval. Volgend jaar maart komt hij naar Nederland voor een concert. Tickets vanaf 5.

Je bent bij 538, de beste van de 538 ochtendshow. Mijn naam is Lindo. Zometeen de mop van Arie en over een uurtje de allerlaatste Week in One-liners met Rob Schepers. Dit is Toto Rosanna. Allo.

0: Wat is Mokum nou eigenlijk? Is dat een stadsdeel of is het een groot...
1: Nee, dat is gewoon een andere naam van Amsterdam.
2: Algehele Amsterdam is dat.
0: Oh, oké.
1: Okay. Mokum.
2: Ja,
1: Mokum.
2: Mokum
1: is stad.
2: Mokum. Ja. De Mokumse jongen, hè?
1: Ja. Zijn er meer van die Amsterdamse woorden eigenlijk, Arie?
2: Ja, jeetje, wat heb je er een beetje, hoor?
1: Een piketanesie, weet ik.
2: Piketanesie, dat is gewoon je neventje, weet je. Maar dat vind ik wel leuk, die jonge lui, die komen bij mij altijd van... Mag ik een kopstootje met een biertje? Moet je mij natuurlijk hebben, dan breng ik een kopstootje met een borrel en een biertje.
1: Ja.
2: En dan zet ik nog een biertje bij. Dan moet ik nog maar één biertje. Nee, jij bestelt een kopstootje, dus een biertje met een borrel.
3: Ja. Ja. En een biertje.
2: Oh.
3: Ja, dan voel je pan. Hey,
2: zo kom
3: je wel aan je centen.
2: En wat ik heel leuk vind, is een vrouwtje die bij mij werkt, die heeft dat bedacht of gehoord. Wij hebben ook een fluitketeltje.
1: Oh.
2: In plaats van een kopstootje.
1: En wat is een fluitketeltje dan?
2: Nou, in plaats van een kopstootje is een vaasje met een borrel.
1: Ja.
2: En een fluitje.
3: Een fluitje.
2: Met een keteltje. Dus een fluitketeltje. Ja, die vond ik
3: wat
2: ja,
3: goed. Ja, nou, leuk. Ik heel goed bedacht.
2: Ja, dat is heel goed bedacht.
1: Dus die staan bij jullie op de kaart, het fluitketeltje.
2: Dus staat, nou, zou je er niet op de... Nou ja, dan gaan ze allemaal thee bestellen. En dan geef je ze geld. Ik zeg, ik met die munthee allemaal.
1: Hé, hey, Arie, we gaan naar de mop, denk ik.
2: Gaan we naar de mop?
1: We gaan naar de mop.
2: Gaan we net flikken. Ja, nee, ik stond vanmorgen te douchen. Toen moest ik aan jou denken, Flo.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, toen zag ik een kleine krullenbol, zag ik. Oh. Toen moest ik aan jouw hondje denken.
4: Ja.
2: Maar groeit hij een beetje, of niet?
4: Ja, hij is 2,2 kilo.
2: Oh, en ja, hij was 1,8. Ja, die van mij niet.
4: Nee?
2: Nee. Maar goed. Maar heb je hem een beetje opgevoed, ja, hè?
4: Nou, hij begint aardig te luisteren,
2: ik heb van de week heb ik iemand binnen. Want iedereen daarna, we hebben wel vaker over gehad, dat iedereen een hond meeneemt. Ik moet er van de week eentje met een hond onder zijn arm en die zit hier op de kruk. Ik zeg, meneer, ze vindt het allemaal wel leuk, maar ik doe dit beest gewoon even op de grond. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Maar hij was een beetje geïrriteerd. Ik zei, dat kan niet. Ik zei, daar zou je achterkomen. Dus ik loop om. En ik naar het hondje. Ik denk, ja, nou, wat heb ik gezegd? Heeft hij geen pootjes?
1: Oh.
2: Jezus. Ik zeg, god meneer, ik zeg, wat zielig dat er bezig gaat. Hij zei, nou, het is wel zielig, maar hij is al geboren, hij weet niet beter. Ja. Dat is ook wat. Want ik ga aan het werk en ik denk, loop toch nog even terug, goed maken. Dan zeg, ja, dat hondje zo. Ik zeg, god meneer, ik zeg, hoe heet hij? Hij zegt, je hebt geen naam. De beest heeft geen pootje, dan heb je de beest geen naam. Hij zegt, roepen wat ik wil, dat komt toch niet?
5: Het beste van de 538 Ochtendshow.
1: 538.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Deal hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
2: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Er komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En dat was het nieuws op 538.
17: Even kijken naar de vertragingen van dit moment. Het is een beetje druk op de wegen richting Duitsland. Grenscontroles uiteraard via de A1, de A12 bijvoorbeeld en ook de A76. Al verder rekening met wat vertraging tussen Maastricht-Noord en Eindhoven bij Urmond. Tot aan Roosteren, 13 minuten door een botsing. En een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn zorgt voor vertraging bij vanaf Heerenzuid heb je 35 minuten extra reistijd.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
19: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
17: En wie denk jij? Is er een overeenkomst tussen het merk auto dat je rijdt en je leeftijd? Je komt er zo achter in het beste van de 538 ochtendshow. Nu, Europe.

Magnetic. Past het merk auto dat jij rijdt bij je leeftijd? Er blijkt namelijk vaak een connectie. Lexus, Subaru, Mitsubishi zijn bijvoorbeeld populair bij een bepaalde leeftijdsgroep. En zometeen hoor je hier in het beste van de 5 jaar ochtendshow hoe dat met jouw auto zit. Nu en

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Jouw leeftijd en het merk auto dat je rijdt, die kunnen een connectie hebben, zo hoor je nu. Welk automerk is nou onder de wat oudere rijder populair? En daaruit blijkt dat Lexus, Subaru en Mitsubishi, dat zijn merken die doen het goed bij oudere rijders.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Maar is dat waar? Klopt dat? En waar rijden onze luisteraars in? Gewoon eventjes benieuwd met de leeftijden erbij. We hebben Kim aan de telefoon. Kim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kim, wat voor auto staat er bij jullie op de oprit?
3: Wij hebben een Ford en een Lexus en een Mitsubishi.
4: Zo, hey, een rijke luisteraar.
5: Hebben jullie toch wel een auto geraakt?
0: Dat is een lekker wagenpark, Kim.
4: Zo dan.
3: Ja, zeker. Ja.
5: En wie rijdt in wat?
4: Ja.
3: Nou, ik heb zelf een Ford Fiesta, die heb ik al een langere tijd. En mijn vriend heeft een Lexus CT200H.
0: Ja. Zo, ja.
3: En daarbij hebben we dus ook nog een Mitsubishi Evo staan. Hey. Dus dat is wel een wat bijzondere auto, ja.
0: Maar even, want Mitsubishi staat helemaal bovenaan als het gaat om de auto die wordt gereden door oude mensen. Wat is jullie leeftijd, Kim?
3: Ik ben zelf 27 en mijn vriend is 28.
0: Oh,
2: nou ja, klopt.
0: Dan haal je even de gemiddelde leeftijd qua Mitsubishi. Ja. Haal je hier eventjes behoorlijk naar beneden.
5: En Lexus ook,
0: ja.
3: Ja, het is echt een topauto, dus we zijn nog steeds heel erg blij mee.
0: Nou, wat goed. Maar jullie houden wel van autorijden, als ik het zo hoor.
3: Ja, we houden wel van auto's. En we hebben ook bijna een motor, dus daar zijn we ook super blij mee.
0: Nou, hoppa. Jullie laten je footprint wel achter, hè, Kim?
3: Ja.
0: Petrolheads, lekker.
4: Door jou is het een graad warmer.
0: Heel Kim, we vinden het leuk.
4: Ja, ja.
0: Dankjewel, hè. We gaan even naar Richard. Richard, goedemorgen.
6: Hallo.
3: Ja, super.
0: Hoi, Richard. Wat is jouw leeftijd?
6: Mijn leeftijd is 57.
0: 57?
5: Oh, is ook Mitsubishi.
0: En ja, dat zou je wel denken.
6: Nee, absoluut niet. Ik val wel in de oude garde, maar nee, wij rijden in zo'n ASO-bak, wat ze in de volksmond noemen.
0: Een ASO-bak?
5: Zo'n SUV?
6: Ja, zo'n hele grote, zo'n Dodge Ram.
0: Oh, een Dodge Ram! Zo. Oh, de Ram van. Jeetje, maar dat is echt, dat is een pick-up, toch?
6: Ja.
0: Dan, die rijdt op gas waarschijnlijk.
6: Ja, anders is het niet te betalen met je huidige gebruik natuurlijk.
0: Nee, maar doe jij iets in de bouw of zo? Want vaak zijn het mensen die iets in de bouw doen met zo'n auto.
5: Bas Nijhuis heeft er ook een.
0: Die niks in de bouw, nee. Ben je scheidsrechter?
6: Wij werken gewoon in de glazenwasserij.
0: Dus glazenwasserij.
5: Oh, je hebt zo'n voor je zeem.
4: Nee, het ouderwetse zwart werk.
6: Ja, onder andere. daar is hij van te betalen
0: natuurlijk. Richard, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Suzanne. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat is jouw leeftijd en wat rij je?
5: Ja.
7: Ik ben 61 en ik rij een Mini Cabriolet.
0: Oeh, zo, dat is een leuke auto, is dat, hè?
5: Wat hip.
7: Ja, zeker.
0: Ja. En altijd Mini gereden ook?
7: Nee, dit is mijn eerste. Het was mijn droomauto en ik had een metaal aan de wand hangen.
0: Ja.
7: En ik zei, nou, die gaat er nog ooit in komen. Dus, ja.
0: Dus jij rijdt in je droomauto, nou, dat is superleuk.
5: Heb je dat dakje nou vaak open?
7: Ja, zeker de afgelopen tijd.
0: Ja, dat zal. Ja. Droog weer, niet te warm.
5: Ja, perfect.
0: Ja.
7: En ik werk maar 7 minuten van mijn huis af. En hij gaat toch altijd open.
5: Ja, tuurlijk.
0: Je hebt groot gelijk. Oké. De Mini. Ja. Suzanne, dankjewel. Erik, goedemorgen.
7: Graag gedaan.
0: Hoi.
8: Goedemorgen met Erik.
0: Erik, wat rij je en hoe oud ben je?
8: Ik ben 21 jaar en ik rij een Mitsubishi auto.
0: Ja. Ik hoor echt alleen maar jonge luisteraars met een Mitsubishi. Dat,
5: wat goed.
8: Ja, maar het zijn gewoon topauto's.
0: Ja, wat maakt het zo'n fijne auto dan, Erik?
8: Nou ja, wij gaan vaak skiën.
0: Ja. Ja.
8: En in die auto zit alles. Er zit veel ruimte in. Er zit 4x4 in. Dus dat laat je nooit in de steek.
5: Nee.
0: Ja, degelijk. Japanse kwaliteit.
8: Ja. Als er wat met de hand is, dan is het ook zo gefixt. Dus dat is makkelijk.
0: Ja, nou ja, het 21 en een Mitsubishi. Erik, leuk dat jij even belde nog, dankjewel. Ja, ik kom toch tot de conclusie dat...
5: Scheuren, maar dat...
0: Ja, ik kan gewoon nog
2: midden. Ik moet wel zeggen, het is wel een Duits onderzoek.
0: Oh.

0: 538. Ella Langley hoorde je in Choose in Texas. Zometeen meer van het beste van de 538 show. De allerlaatste keer. De week in One Liners met Rob Schepers. Hoor je zo, ook zomer komt eraan.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels.
2: 21 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben.

0: toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Je hebt het.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: 538. Lindo Duval. Phil Collins zingt zo voor je en nu somber. Dit is Homewrecker.

Met Topic en Breaking Me. Voor de allerlaatste keer de F1 in Zandvoort. Tickets daarvoor. Weekendtickets win je vanaf 3 augustus hier bij jou 58. En over allerlaatste keer gesproken, zometeen in het beste van de 58 Onze Show nog één keer. Ook de laatste keer. De Week in One Liners met Rob Schepers. Nu.

0: één keer de week in one-liners. Hier is hij voor de laatste keer. Rob Schepers.
1: Yes, yes, yes. Zaterdag 18 juli. Musical Moulin Rouge is stopgezet omdat tijdens de voorstelling per ongeluk de sprinklerinstallatie aansprong.
2: Oh ja.
1: Omdat het toneel en de instrumenten drijfnat waren, werd eerst nog de hulp ingeroepen van een plaatselijk dweilorkest. Vatjes, wij speelden toch ook gewoon door toen er op water het toneel opliep. Al dus het strijkorkestje van de Titanic. En wij gingen gewoon stuk door, terwijl bij ons iedere avond een hoofdrolspeler notabene werd doodgeschoten. Al dus de producent van Soldaat van Oranje. Zondag 19 juli, het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse dorpje Braunau am Inn is vanaf vandaag in gebruik als politiebureau. Het geboortehuis van Adolf Hitler kijkt op Google Review slechts 1 ster. Tegenstanders vinden dat de politie hun heil ergens anders moet zoeken. Opgesloten worden in het geboortehuis van Adolf Hitler. Neonazis zouden er een moord voor doen. Maandag 20 juli, bezoekersstop tijdens de extreem drukke roze maandag op de Tilburgse kermis. Desondanks wist een aantal bezoekers alsnog via een achterdeur binnen te komen. Roze maandag, of zoals Gordon het noemt, maandag. Roze maandag is de enige dag op de Tilburgse kermis dat de turbo booster minder omzet draait dan de kraam met de XXL kaneelstokken. Ik was ooit in de Efteling tijdens een gay event. Ik vond het zelf erg gezellig, maar mijn kinderen waren teleurgesteld omdat er de hele dag een rij stond bij Hollebolle Gijs. Dinsdag 21 juli, de aap die een paar weken geleden uit de Beekse Bergen ontsnapte is inmiddels gevangen en zal na een periode van quarantaine naar Duitsland worden vervoerd. Quarantaine is in gedwongen afzondering van anderen verplicht je tijd uitzitten omdat ze bang zijn dat je een besmettelijke ziekte hebt. Of zoals Rick het noemt, mijn eerste schoolfuif. Op de vlucht zijn, gevangen worden, opgesloten achter tralies en tenslotte vervoerd worden naar Duitsland. Wie verzint nou zoiets? Al dus de politieagent uit het Oostenrijkse dorpje Braunau am Inn. Kijk, en de vraag is natuurlijk, om welke apensoort ging het hier? En het is een meerkeuzevraag, roep maar als je het antwoord weet. Was dat chimpan A? Tim, je hebt verloren, je was het traagste allemaal. Ja. Woensdag 22 juli, een record aantal blaren bij de Vierdaagse in Nijmegen vanwege het broeierige weer. Ik dacht ooit beland te zijn in een Lucille Werner lookalike wedstrijd. Bleek gewoon de finish van de Vierdaagse. Peter Beens is vandaag begonnen met de omgekeerde Vierdaagse. Oftewel 4 kilometer wandelen in exact 200 dagen. Al dat gewandel om een stom kruisje. Ik loop ook iedere dag 50 kilometer. Maar ik krijg tenminste nog een kommetje rijst en een beker water. Al dus mijn bokko. Donderdag 23 juli, het iconische wegrestaurant De Molshoof in het Limburgse Kelpen-Oler maakt na 183 jaar plaats voor een modern laadstation voor elektrische trucks. Toch triest wanneer een klassiek icoon ineens wordt vervangen door een zieloze elektrische variant. Maar genoeg over mijn seksleven. Het wegrestaurant was zo klassiek, bij de verbouwing vond ze nog een recept voor geroosterde brontosaurus. Wat is het verschil tussen de Molshoof en het geboortehuis van Adolf Hitler? Bij de ene stopte ik tot voor kort graag voor een goed gesprek, mooie herinneringen ophalen en een lekkere schnitzel. En het andere is een wegrestaurant. En vandaag, tenslotte, vrijdag. Ah, 24 juli, derderangs comedian Rob Schepers stopt na ruim 7 jaar met zijn rubriek De Week in One-liners op de radio. Deze egocentrische kwal had al veel eerder moeten stoppen, maar hij voelde gewoon niet aan dat het niveau al jaren onder de maat was en half Nederland hem uitkotste. Aldus Ronald Koeman. En tenslotte kreeg ik gisteren, dat is serieus, een heel mooi bericht via de mail. En, het was een soort petitie met de volgende tekst. Goed dat je stopt. Kunnen wij tenminste ook weer rustig naar 538 luisteren. Ondertekend door Thijs Reumer, Ali B, Frits van Eert, Katja Schuurman, Marco Borsato, Peter Beense, Kim Holland, Femke Halsema, Bonnie Sinclair, alle inwoners van Volendam, Remco Pasveer, Glennis Grace, Peter Gilles, Deel Kleine, Anouk, Koos Albers, Mark Overmars, Gordon, Tom Waas, Roel van Velzen en tenslotte Mabokko, Mabokko. Ja. En dan de allerlaatste. Ja. Want ik wil mijn dank voor de afgelopen jaren uitspreken aan achtereenvolgens Martijn, Giel, Wilfred, Niels, Rick, Tim en natuurlijk Florentien. Het was een eer. Dank jullie wel dat ik dit mocht doen. En heel veel succes en liefde in het toekomst. Dank jullie wel.
2: Doei.
1: Ga jullie goed. Fijne vakantie.
3: Nou, en dan nog één keer om het af te maken.
4: Iedere zaterdagochtend. Het beste van de 538 ochtendshow.

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer van minder. Simpel.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
12: Fans van voordeel.
14: Aldi.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Ja. Echt serieus?
19: Oh.
20: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
22: Zo dus.
23: Wow.
22: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
26: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
27: 538 Nieuws.
28: 12 uur.
0: Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de twee loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan het 538 verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen op dit moment op de A-wegen in Nederland. En de plek waar je de meeste vertraging oploopt, daar is een top 3 van. En die ga ik met je doorlopen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Iets meer dan een kwartier vertraging daar. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is een afrit dicht. Vertraging 18 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen Renkum en Valburg. Daar 24 minuten.
2: Controlezanten beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Bruchem. Opgepast bij 104,5. De A6 Muidenberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69,2. De A9 ook maar richting Haarlem. Bij Heemskerk 56,7. De A12 Den Haag richting Zoetermeer. Bij Den Haag 9,1. De A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 14,8. De A27 Utrecht richting Hilversum. Bij Hilversum 90,5. De A27 Hilversum richting Almere. Bij Almere 115,2. De A28 Assen richting Hogeveen. Bij Hooghalen opgepast bij 160,5. De A30 Barneveld richting Ede. Bij Lunteren 16,3. De A50 dan nog Zwolle richting Apeldoorn. Bij Vlazen. Glazen, maakt het uit. Ergens bij 212,9. En tot slot de A79 Maastricht richting Heerlen. Bij Valkenburg op de rem bij 8,6.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
21: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
27: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
27: Als je Vodafone Mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot wel 20 euro korting.
28: Elk

0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Zo, nou, hartstikke welkom in je weekend. Wij zijn Martijn en Julia op 538.
3: Met zometeen Damiano David na Jennifer Lopez en David Guetta nu.

0: David Guetta, Save Me Tonight.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Het is zaterdag. Wij zijn Martijn en Julia. Je bent bij 538. Van harte welkom. We gaan eens even uitgebreid weekend vieren samen.
3: Ik moet wel zeggen, ik klink een beetje als een natte krant.
0: Jij hebt al weekend gevierd, lijkt het wel.
3: Nee, ja, maar ik zou willen dat het een goede kater is geweest. Maar ik weet niet. Volgens mij hangt het heel erg in de lucht. Want ik spreek ook heel veel mensen om me heen. Maar iedereen is een beetje ziek, zwak, misselijk. Maar dat komt ook. Vandaag is het hartje zomer, 30 graden. Gisteren was het herfst. Winter. Gaat het nog net niet sneeuwen? Zeg maar ja, ons lichaam is even in de war.
0: Ja, maar jij werkt ook 69 uur in de week momenteel, lieve schat. Ja, let nou eens een beetje op jezelf.
3: Ja, ah joh, werken, werk. Hobby, hè, noemen
0: ja,
3: we dat.
0: Ja, dat is ook waar. Nee, je klinkt wel een beetje... Je hebt een lekker raspje op je stembanden liggen.
3: Daar houden mannen van, toch?
0: Ja, zeker. Nou, absoluut.
3: Ik hoop vrouwen ook.
0: Luister, het is weekend. Wat ben je aan het doen? Daar zijn we altijd een beetje benieuwd naar. En dan kun je gewoon vertellen wat je doet. Maar dat is niet leuk. Misschien is het leuker als je ons in 3 cryptische woorden vertelt... waar je op dit moment mee bezig bent... en die woorden even inspreekt in de app van 538.
3: Ja, dus het moet eigenlijk niet te voor de hand liggend zijn. Als jij dit, zeg maar, nu lekker aan het ontbijten bent in je achtertuin met een bak koffie en je voeten in een oplaadzwembadje, dan moet je niet sturen koffie, zwembad, tuin. Nee. Maar dan even, zeg maar, iets kritischer dat wij echt even aan het werk worden gezet.
0: Wij moeten even flink nadenken over wat jij aan het doen bent. Dat is een beetje het spelletje. En dan gaan we gewoon kijken of we kunnen raden wat jij op dit moment uitspreekt. Dus, jouw 3 cryptische woorden mag je inspreken in de app van 538. Stuur ze dan deze kant op. Dan gaan Juul en ik eens even kijken of wij kunnen achterhalen... hoe jouw bubbeltje er op dit moment uitziet. Dus kom maar door in de app van 538.

0: Lost Frequencies and Live It All.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
0: Ja, wij maken lekker ons programmaatje. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 op 538.
3: Samen met jou.
0: Samen met jou. Ik zeg ook wij. Wij.
3: Wij.
0: Jij en ik.
3: Wij. En de luisteraar.
0: Ook. Maar daar wil ik naartoe. Wij zitten hier in de studio. Maar wat ben jij aan het doen? Leuk als je dat meldt via de app van 538, maar dan niet gewoon zeggen wat het is. Maar probeer het even cryptisch te omschrijven in 3 losse woorden. Dan gaan Julia en ik proberen om te raden wat jij op dit moment aan het doen bent. Claudia die stuurde in tandvlees, muis en staar.
3: Zo, ik vind dat even 3 hele... Ik krijg even helemaal error van. Maar ik denk dat ze naar een muis aan het staren is die wordt gevangen door een kat. En daarom helemaal op haar tandvlees bijt omdat het zielig is voor de muis.
0: Soms vraag ik me echt af hoe jouw brein werkt.
3: Ja, leuk hè? Wil je een kijkje?
0: Graag. Maar ik denk, ja, muis, staar, ja, nou scheer ik weer alle vrouwen over één kam. Maar ik denk dat vrouwen over het algemeen doodsbang zijn voor muizen. Dat Claudia een muis in de kamer heeft en die zit in de ene hoek en Claudia in de ander. Dat tandvlees, dat verzin ik er dan zo meteen wel bij. Claudia, goeiedag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Tandvlees, muis, staar. Vertel maar, wat houdt je bezig?
4: Nou, alles behalve een echte muis, gelukkig. Ik ben niet heel bang, maar muis vind ik ook niet fijn.
3: Nee, nee toch? Jij zegt vrouwen zijn bang voor muizen, maar dat valt hartstikke mee. Vrouwen zijn gewoon hele stoere mensen, hoor.
0: Maar dat zeg ik ook niet. Ja, ik zeg niet dat vrouwen niet stoer zijn. Ik zeg alleen dat vrouwen soms heel bang zijn voor muizen. Laat ik het anders formuleren. De meeste vrouwen die ik ken, zijn heel bang voor muizen.
4: Nou, ik vind muizen gewoon niet leuk, nee. Ik ben niet heel bang voor. Ik heb een kat in huis, dus dat
3: brengt
4: ook nog af en toe wat gezellig. Maar nee, het valt nog mee, het valt nog mee. Nee, daar doe ik helemaal niet op. Geen muis.
0: Wat wil jij aan het doen dan?
4: Ja, tandvlees op mijn tandvlees. Ik ben mijn laatste werkzaamheden aan het doen. En ik heb een muis in mijn handen van mijn computer.
0: Ah, ja. Maar dan
4: en
0: die staan nog.
4: Ik sta naar mijn beeldscherm, want eigenlijk ben ik er klaar mee. Maar ik moet het afmaken.
3: Oh, en dat op zaterdag.
4: Ja.
3: Wat voor werk doe je dan, als ik vraag mag?
4: Ja, ik werk voor mezelf. Dus ik moet dan een paar klussen afmaken voordat ik ergens maandag op vakantie mag.
3: Dus je hebt het zo lang uitgesteld dat je dacht, dan maar op zaterdagmiddag.
4: Nou, ik moet gewoon afmaken, ja. Weet je, het is voor jezelf. En ja, dan heb je een boekhouding, kwartaalaangiftes,
3: cijfers. Ik ben zo blij dat ik een loonslaaf ben.
0: Als ik dit zo hoor, denk ik van, nou, laat maar iemand gewoon iedere maand mijn salaris overmaken. Prima, ja. Hey Claudia, heel veel succes dan. En fijne vakantie voor maandag.
4: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Hoi.
4: Hoi.
0: Loonslaaf. Wat een prachtig woord is dat. Even kijken, wat had Jos ook? Jos stuurde in auto, tepel, glow in the dark. Ja, als je dit hoort en je zit thuis of in de auto en je denkt, what the fuck is dit dan? Auto, tepel, glow in the dark.
3: Ja, ik denk...
0: Ja, zeg het maar.
3: Ja, ik denk dat hij in de auto onderweg is met zijn date naar een glow in the dark golven. Want dat is echt zo'n standaard dating. Die tepel, ja, die maakt heel veel rare ideeën in die date. Ik hoop niet dat hij nu al aan de tepel zit.
0: Hey Jos, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Ga je glow in the dark golven met een date?
5: Nee, helaas niet. Nee. Dat is het niet.
0: Ja, de auto, tepel. Ja, die tepel die fascineert mij mateloos.
3: Maak ons gek.
0: Vertel.
5: Nou ja, ik ben in de auto op weg naar een pierswinkel.
3: Ah.
5: Ik heb een tijd terug heb ik een piercing laten zetten.
0: Ja.
5: En ik wil er een ander staafje in zetten die dus glow in the dark is.
0: Een glow in the dark tepel piercing.
3: Dat is leuk.
0: Ja,
3: snap.
0: Ja. Wow. Ik denk alleen wel.
5: Je kan je s'nachts niet kwijtraken.
0: Ja, dat ze je altijd kunnen vinden. Ja. Maar is het niet zo? Ja, dat is een idee wat ik nu in één keer krijg. Stel jij bent intiem met iemand en jullie liggen in bed en het is donker en die tepelpiercing van jou die ligt op. Ben je dan niet meteen helemaal uit het moment?
3: Dat is toch de bedoeling, denk ik?
5: Ja, dat zou kunnen, maar het is ook gewoon meer bedoeld voor een leuk feestje.
0: Weet
5: je, daar hebben ze vaak blacklights, daar werken vaak ook mee. Dus het is eigenlijk meer voor dat soort momenten bedoeld, denk ik.
3: Doet het pijn, zo'n tepelpiercing? Ik wilde dat vroeger altijd, in mijn tienerjaren.
5: Nou, ik heb er 2. De eerste die deed geen pijn en de tweede die deed wel weer. Dus dat was echt een beetje, ja, dat weet je wat je verwacht en dan is het opeens schrikken.
0: Niet helemaal de manier waarop het zou moeten, toch?
5: Nee, ja, heel raar, maar eerst weet je niet wat je moet verwachten. Dus ja, dat viel eigenlijk wel mee.
0: Oké, en wanneer dacht jij, dit ga ik doen? Want ik vind het ook heel fascinerend. Ik heb ze zelf niet. Maar wanneer denk jij, ik ga een tepelpiercing nemen?
5: Ja, dat was eigenlijk op het moment dat een vriend van mij... die ging een oorbel laten zetten.
0: Ja?
5: En ik dacht van, nou, die heb ik al.
0: Ja.
5: Het tikkelt wel een beetje om nog iets anders te hebben. Dus ik had zoiets, nou, misschien is dit wel iets om te proberen. Dus,
3: oh, leuk. Jos, jij bent een leuker, impulsieve man. Daar hou ik van.
5: Ja, maar intiemer als dit ga ik het ook niet doen, hoor. Dat vind ik wel een beetje overdreven.
0: Nee, oké. Maar ik vind het dapper, hoor, van je. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Stuur even een foto als hij erin zit. Ja? Zullen we dat afspreken?
5: Ja, als het lukt...

0: Passenger van Alex Warren. Bij Martijn en Julia op Radio 538. Zometeen hoor je Topic en Becky G met Sorry Papi. En zometeen maak jij ook kans op het 538 Tosti-ijzer als we weer 10 tegen 1 gaan spelen. Dat is een spelletje wat we doen waardoor jij ons een klein beetje leert kennen. Maar dat leggen we zometeen wel wat verder uit. Maar dat Tosti-ijzer, dat wil iedereen hebben. Luister even naar Michael.
1: Ik heb een Tosti-ijzer toevallig al. En het zijn wel master chillen Tosti's, hoor, moet ik zeggen. Wauw.
0: Jouw kans zometeen om er eentje te winnen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Get ready for the 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbreken. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: 538. Martijn en Julia.
14: 7 years van Lucas Graham. Hoor je over

0: Ik vind het altijd een mooi lief liedje.
1: Het is een heel lief liedje.
0: Ja. Lucas Graham, 7 Years op Radio 538. Hey, waar denk jij aan bij het woord Starbucks?
1: Ja, daar gaat het zo meteen om. Als we 10 tegen 1 spelen, dat is het spelletje wat we ieder weekend doen, zodat je ons een beetje leert kennen, aangezien we toch met z'n allen weekend vieren altijd. Ik heb 10 associaties bij de term Starbucks op papier gezet. En als jij zo meteen de meeste van die 10 goed weet te raden, dan win jij het 538. Tosti ijzer.
0: Er poppen er echt meteen zoveel in mijn hoofd op.
1: Bij mij ook. Dus wil je daar een gokje voor doen en kans maken op dat 538 tosti ijzer, wat iedereen wil hebben overigens, dan pak even de app van 538 erbij en app het woord 10. Of het cijfer 10. Deze kant op, dan weten wij dat je mee wilt spelen. Wie weet zit je zo meteen in het spel. Dus wil je meedoen met 10 tegen 1 zo meteen kans maken op het 538 tosti ijzer en een beetje in mijn brein kruipen, app het woord 10 met de app van 538.

0: Virgin op 538 van Bebe Rexha en Faithless.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij
2: 10 tegen 1.
1: Waar denk jij aan bij het woord Starbucks?
0: Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Ik heb 10 associaties bij Starbucks op papier gezet. En ja, hoeveel jij kun je... Zo, hallo. Ik heb Starbucks nodig. Hoeveel kun jij er raden? Dat is de vraag. Jessica, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Welkom in de show.
1: Hoeveel koffie heb jij al op, Jessica?
3: Iets te veel, wel een stuk of 6.
1: Kijk.
0: Jij bent mijn vrouw, Jessica. Jij bent mijn vrouw. Je gaat het opnemen, Jessica, tegen Marco en dochter Julia. Dat klopt toch?
4: Ja.
0: Ja, zeker. Jullie zijn er allebei.
1: Hallo. Hoeveel koffie hebben jullie al op?
4: Geen eigenlijk.
1: Niet.
0: Hoe functioneren jullie, joh? Oké, jongens, dit is het spel. Julia heeft mij het onderwerp Starbucks gegeven. Ik heb daar 10 associaties bij op papier gezet. Wie raadt er het meest van die 10 dingen die ik op een lijstje heb gezet? Jessica, jij bent de vrouw in de kwestie. Jij mag als eerste inzetten. Hoeveel denk je van die 10 te kunnen raden binnen 1 minuut?
3: Zet laag in. Ik zeg er 4.
0: 4. Marco en Julia, gaan jullie voor 5?
3: Ja.
0: Ja, hoppakee. Ja. Nou, dan gaan we met jullie spelen. Jullie krijgen 1 minuut de tijd. Roep wat in je opkomt. Wacht even tot je gehoord hebt of het goed is. En dan gaan we kijken of jullie binnen 1 minuut 5 goede antwoorden kunnen geven.
1: Ja. Oké. Okay,
0: klaar voor? Let's go. Ga je gang.
5: Koffie?
0: Koffie is goed. Zeker weten.
5: Donuts?
0: Nee, had ik er niet bij staan.
5: Ontbijt?
0: Nee, ook niet.
5: Een koffiebeker?
0: Koffiebeker, ja. Met de verkeerde naam erop, die reken ik goed. 2 punten. Ga door.
5: Amerika?
0: Ja, Amerikaanse vibe. Ja, zeker. 3 inmiddels. Ga door.
5: Koekjes?
0: Koekjes, nee. Nee, heb ik niet erbij staan.
5: Wifi?
0: Ja, mensen met laptops zal ik erbij staan. Die reken ik goed. Je zit op 4. Nog eentje.
5: Naam op je beker?
0: Ja, die hadden wij al goed gerekend. Ga door. Ja.
5: Groen met wit logo?
0: Ja, groene schorten had ik. Die reken ik goed. Gefeliciteerd. Goed gespeeld.
5: Ja.
0: Nou, dat ging eigenlijk als een trein, mag ik wel zeggen.
5: Ja.
0: Ik had ook nog dat het personeel vaak Engels spreekt. Dat heb je altijd in die Starbucks.
1: Ik ga ook automatisch gewoon Engels praten.
0: Inderdaad, dat is gewoon een reflex die je hebt. Het is altijd super duur voor datgene wat je krijgt. Ik associeer de Starbucks altijd met een treinstation. Dat is ook de enige plek waar ik in Starbucks binnenloop. De maten van die koffiebekers slaan echt nergens op. Want een kleine koffie is eigenlijk een emmer die je krijgt. En je hebt daar zo verschrikkelijk veel opties aan siropen en dingen die je erin kunt doen, dat ik altijd een beetje in paniek raak en dan gewoon toch maar weer een zwarte koffie bestel.
1: Voor 28 euro.
0: Voor 28 euro en 49 cent. Hey, goed gespeeld, Marco en Julia. Jullie winnen het 50 Tosti IJzer.
5: Hey.
0: En ook Jessica, jij een fijne middag, hè? Dit is 538 met Miles Smith nu. Nice to meet you.

0: weekend. Wij zijn Martijn en Julia. Je luistert 538 en je hoorde Jean-Paul en Dua Lipa.
1: Als iets onbeperkt is, ga je er dan anders mee om? Zeg maar, als jij naar een all-you-can-eat sushi tent gaat, zeg maar, ga je dan veel meer sushi eten dan dat je normaal zou bestellen als je ervoor moet betalen? Denk daar alvast even over na, gaan we het zo meteen over hebben.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een potje

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: 538 Nieuws. 1 uur.
4: Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel. Even kijken naar wat er op de weg gebeurt. En er gebeurt een hoop. 21 vertragingen meldt Flitsmeister. De 3 langste, dat zijn deze. De A1 Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar nu 22 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Deil en Kerkdriel. Bijna 3 kwartier. En de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en de Maasbrug. 26 minuten.
6: Ontholland aan het begin op de A2. Weert richting Echt bij Echt 222.6. De A6 Muiderberg richting Lelystad. Bij Lelystad 69.2. De A6 Joure richting Emmeloord. Bij Emmeloord opgepast bij 282.6. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.8. De A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum 90.6. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere opgepast bij 115.2. De A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.5. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren opgepast bij 16.3. En de A50 nog Zwolle richting Apeldoorn bij Vazen. Pak me echt, ik weet niet.
5: Er staat toch gewoon Vazen?
6: Ja, maar ik lees Vazen. Ik zie een L, maar die is er niet. 212.9 en tot slot de A76 grens bij Duitsland. Richting Heerlen. Bij Heerlen op de rem bij 25.3.
5: Als je iets onbeperkt kunt krijgen. Ik weet niet waar jij het weekend aan gezeten hebt. Maar goed. Als je iets onbeperkt kunt krijgen, ga je er dan anders mee om? Die vraag gaan we zo meteen eens even bespreken.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
9: Odido. Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
15: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Als je ergens onbeperkt aan kunt komen, ga je er dan anders mee om? Dat is de vraag.
6: Zometeen hoor je daar met Vina Michel. Eerst Cameron Whitcomb en

0: Davina Michelle op Radio 58. Stil champagne was dit. Wij zijn Martijn en Julia. Welkom.
1: Als iets onbeperkt is, ga je er dan anders mee om? Ja, Foodwatch vindt dat de Efteling moet stoppen met een dorslesser. En dat is een grote beker. Die koop je dan voor €17. En dan kan je de hele dag onbeperkt frisdrank drinken eigenlijk. Uit van die, fuste dingen.
0: Ja, gewoon van die tapkraan. Kun je de hele dag onbeperkt bijvullen.
1: Ja, en volgens Foodwatch moedigt dat mensen aan om veel te veel suiker te drinken. Ze zeggen zelfs, je kunt op één dag meer calorieën uit frisdrank halen dan je dagelijkse energiebehoeften. Zonder één hap te eten. Dat is echt dierlijk.
0: Maar ik vind het weer zo. Dan is er weer zo'n organisatie die vindt dat er weer een punt moet worden gemaakt. Die gaat zich dan weer ergens tegenaan bemoeien. Je kan toch ook gewoon. Kun je ook water uit zo'n kraan halen?
1: Ja, je kan ook water eruit tappen. En je kan ook zero-producten eruit tappen.
0: Maak je er al dagenlang druk om dit.
1: Ja,
0: want dit lees ik al een aantal dagen lang.
1: Dat je, ik vind sowieso dat we eigenlijk. Nou ja. Ja, alle frisdrank moeten gewoon zero zijn. Als in, ik proef het verschil niet.
0: Er is echt wel verschil tussen zero cola en de gewone cola.
1: Nee, echt waar. Ik weet zeker dat als ik jou een blikje cola geef en cola zero, dan proef jij niet het verschil als je niet weet...
0: Oh, maar deze uitdaging wil ik best aan met jou.
1: Maar weet je wat het ook is? Cola die heeft nu zelfs sinds 2 weken... ik weet niet of je dat al hebt gezien ergens in de supermarkt, maar hun zero blikje gewoon rood gemaakt met witte letters zero. Alsof het dus soort van normaal is. Geluister je er gewoon in. Maar ik vind het ergens wel goed, want ja,
0: zeker, weet je, volgens mij is het ook helemaal niet bewezen dat de zero frisdrank veel gezonder is dan de gewone frisdrank.
1: Nee,
0: want frisdrank
1: goed
0: per definitie
1: aan,
0: is natuurlijk alsof je een accu leeg drinkt. Dus ja, ik vind, het is toch ook een beetje eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als je toch zin hebt om die hele dag aan die tapkraan te hangen, dan moet je dat toch lekker doen. Het kost al een godsvermogen om die Efteling binnen te komen überhaupt. Als je dan een beetje kunt besparen.
1: Maar ik denk dat het ook misgaat bij het woordje onbeperkt. Want heel eerlijk, onbeperkt, dat dan. Ik weet niet, ik ben misschien een gierige Hollander, maar dan wil ik alles eruit halen.
0: Ja, maar als ik
1: naar een All You Can Eat restaurant ga, dan fred ik me helemaal vol.
0: Ja, maar dat doe ik ook. Als ik bij zo'n All You Can Eat zit, dan ga ik 8 keer langs
1: het buffet. Als je op vakantie bij zo'n All You Can Eat zit.
0: Maar je betaalt ervoor en je krijgt de kans. Dus waarom doe je er dan niks mee? Dan kun je net zo goed 70 keer op en neer lopen om een losse bestelling. Nee, ja, die functie is er. Doe het dan ook. Maar het is toch allemaal eigen verantwoordelijkheid. Als ik toch de hele dag cola wil drinken in de Efteling, dan doe ik dat toch gewoon. Dan hoef je in een van de organisaties te zijn die zegt, jij bent niet zo goed bezig.
1: Nee, dat is ook irritant. Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik vind wel echt, zeg maar, frisdrank met suiker boeit echt niet. Het staat echt op mijn boeit me niet lijst.
0: Dat is prima, maar mij boeit het wel. Maar ik wil die uitdaging met jou wil ik best wel aan.
1: Ja, dat we even zo'n blikje gaan pakken.
0: Proef je verschil.
1: Maar goed, conclusie, ligt het probleem bij de onbeperkte beker of gewoon bij gebrek aan zelfbeheersing?
0: Het probleem ligt bij Foodwatch, zeg ik.
1: Zoals mijn moeder altijd zegt, alles met te ervoor is niet goed voor je, behalve
0: tequila. Tevreden. Oh.

0: denk jij dat jij het verschil kunt proeven tussen een zero frisdrank en de normale variant? Julia beweerde net dat dat niet mogelijk is. Ik denk dat ik dat kan. Dus dat vraagt om een experiment. Laten we dat gewoon even... Laten we morgen
1: neem ik even twee van die blikjes mee. Oh, ik heb zoveel zin dat jij helemaal...
0: Op dit tijdstip gaan we daar even terugkomen.
1: Op de Nederlandse radio afgaat.
0: Nou, je zal ermee moeten werken hè, met zo iemand. Hartstikke leuk.
1: Love ya.
0: The Weeknd komt eraan met Blinding Lights. Naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Hier is Repeated op 538.

0: Ik heb een hoge hals aan. Ik durf hier ook geen laag topje meer te dragen.
1: Jawel, daar moet je hier niks van aantrekken.
0: Maar ik ben afgemaakt.
1: Nee, dat klopt. Dat is een ander verhaal. Maar ik zag je zo, alsof je trok je trui zo naar beneden. Ik zag het vanuit mijn ogen.
0: Zat even niet lekker allemaal.
1: Dit radioprogramma is niet alleen leuk om naar te luisteren, maar ook om te bekijken via TV 538.
0: 18 plus wel.
1: Dat wel.
0: Hey, ik heb een vraagje. Want wat vind jij een uitje wat andere mensen geen uitje vinden? Zeg maar, er zijn toch wel van die dingen dat jij echt heel erg leuk vindt om te doen.
1: Waarvan andere mensen dan denken, ja,
0: dat is
1: hoe dan?
0: Ja, dat is toch gewoon normaal, weet je wel? Ja, hier gaan we het zo over hebben, ik heb hier zin in.
1: Heb je één voorbeeldje al misschien?
0: Ja. De wasstraat. Wasstraat, kan ik echt zo verheugen. Dat is even mijn zen-momentje. Heerlijk. Okay, vind andere mensen.
1: We gaan hier zo meteen uitgebreid over door. En ook Jonas Blue komt eraan met Edge of Desire.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: mist het moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk. On
4: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur.

0: ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: 538, Martijn en Julia.
9: Wat vind jij een uitje wat andere mensen geen uitje vinden? Daarover gaan we het zo meteen even hebben. En muziek komt eraan van Nate Smith. Fix What You Didn't Break, zometeen naar Jonas Blue. 538.

0: Wat vind jij een uitje wat andere mensen echt totaal geen uitje vinden?
1: 538. Martijn en Julia.
0: De Wasstraat.
2: De Wasstraat.
0: Ik heb een abonnement op de Wasstraat. En dan kan je voor, ik weet niet eens wat ik betaal eigenlijk, geen idee. Maar voor de X-bedrag kan je gewoon onbeperkt door de Wasstraat. Ik vind gewoon, het boeit me niet eens of mijn auto schoon is. Ja, vind ik ook wel lekker hoor, want een schone auto is een schoon hoofd. Maar ik vind dat...
2: Auto is een schoon hoofd?
0: Ja, vind ik echt.
2: Wauw.
0: Maar ik heb ook een wasstraat en dat is een disco-wasstraat. Dus ik kom hier echt even naar een party. En dan even helemaal zen, doe ik even mijn telefoon uit. En dan wordt het helemaal donker. En dan komen er allemaal lichtjes en rookmachines. Ja, echt waanzin.
2: Lichtjes en rookmachines in een wasstraat?
0: Ja, ik overdrijf echt zo erg.
2: Ik wou net zeggen, want dan wil ik daar ook heen.
0: Maar ik heb het bijvoorbeeld ook met... ja, dat vinden minder mensen denk ik een uitje. Maar de tandarts.
2: Nou, ik was gisteren bij de tandarts.
0: Was geen uitje.
2: Dat geen uitje hoor. Nee.
0: Nee. Ja, ik vind dat echt, ik weet niet, ik vind het heel fijn als iemand aan mijn tanden zit. Ja, het is echt, ik ben een rare meid eigenlijk. Hè?
2: Ik leer iedere dag weer iets nieuws over. Ja. Ik heb dat met de supermarkt.
0: Oh ja?
2: Ja, ik ga heel graag naar de supermarkt. Dan loop ik gewoon een beetje rond met verstand op nul. Dan laai ik alles in dat mandje en dan kom ik thuis en dan ben ik altijd één ding vergeten. En dan ga ik weer terug naar de supermarkt voor hetzelfde rondje, maar dan dat ene ding wat ik vergeten ben.
0: Maar ben jij iemand die van tevoren een lijstje maakt? Of ga je gewoon...
2: Ik heb een lijstje.
0: Oh ja.
2: En dan vergeet ik altijd één ding. Heel apart.
0: Maar in het buitenland snap ik het. Maar ik vind in Nederlandse boodschappen doen niet leuk.
2: Oh, heerlijk.
0: Dierenarts vind ik ook heel leuk. Even met als mijn kat ziek is. Ja, dat is helemaal niet leuk. Maar ik bedoel, zeg maar, dan naar de dierenarts toe. En daar allemaal zitten met een probleem. En dan voel je een soort verbondenheid. Ja, dit wordt echt, sorry. Ik word echt opgenomen in het gezicht, denk ik.
2: Nou, wat vind jij nou een uitje wat andere mensen dus eigenlijk helemaal geen uitje vinden? We hebben een paar voorbeeldjes gegeven. Maar jij zal er ook vast en zeker een paar hebben. Drop ze even in de app van 538. Want we zijn heel benieuwd. Maken we zo even een lijstje. Wat vind jij een uitje wat andere mensen totaal geen uitje vinden? Zometeen hoor je Chris Cross Amsterdam met My Oh My, hun nieuwste. Eerst Michael Jackson op

0: Adam Lambert. En What Do You Want From Me op Radio 538.
1: Ja, wat vind jij een uitje wat andere mensen totaal geen uitje vinden?
0: Voorbeeldjes waren al de wasstraat, de dierenarts en de supermarkt. Maar er is veel meer. Dankjewel voor het insturen van je berichten. Laten we eens even beginnen met Charlotte.
2: Hoi, met Charlotte. Wij vinden een uitje naar de IKEA gaan. Al hebben we een afwasborstel nodig of iets heel kleins, dan zijn we een paar uur in de winkel bezig. Want we vinden alle showrooms heel leuk en dan kan ik altijd een beetje inspiratie opdoen. En dat is voor ons echt een uitje. En dan haal ik altijd nog even een lekker ijsje of een hotdog. En dan zijn we eigenlijk wel weer zoet. En dan hebben we een leuk uitje gehad.
1: Ik snap dat zo erg. Jij hebt daar nog die ijsmachine dat je zelf mag tappen.
0: Zeker.
1: Oh, en ik ging als kind dan gewoon net zo lang tappen tot dat ijsje zeg maar weer omviel.
0: Ik heb twee kinderen en als ik echt niet weet wat ik met ze moet doen, dan ga ik naar de IKEA.
1: Ja, leuk man.
0: Gewoon naar het restaurant inderdaad.
1: Dat is echt leuk.
0: Loes.
3: Wat ik een uitje vind, wat andere mensen misschien geen uitje vinden, is naar de groothandel gaan. Naar de Sligro of voornamelijk naar de Hanos. Ik vind dat zo leuk. Ik maak daar echt helemaal een dagbesteding van.
1: Snap ik ook echt.
0: Ja, supermarkt XXL natuurlijk.
1: Ja, vroeger gaf ik altijd van die feestjes met mijn vader. Als hij dan een belangrijke leeftijd haalde, weet je wel, 40 of 50 of zo. Dan gingen we dan samen inkopen doen bij de Sligro. En dat is zo leuk. Dan kan je een hele dag hier alles proeven. Want daar staat alles om te proeven. Nou, heerlijk. Geweldig.
0: Gigantisch inderdaad. Joliene.
4: En mijn vader en ik gingen vroeger altijd een rondje rijden in Rotterdam. Gewoon een rondje rijden op zoek naar mooie dingen. Of dingen die we 100 keer hebben gezien. Toeristen in eigen stad. Of vroeger, wij woonden vlakbij Rotterdam Airport. En dan hadden wij een dagje even op Rotterdam Airport bezoeken.
1: Oh,
4: dan gingen
1: ja.
4: We gewoon daar een rondje lopen. Kijken hoe mensen op vakantie gingen. En vliegtuigen kijken.
1: Zo, maar dit snap ik ook zo erg. Zeg maar, als ik naar Zandvoort moet rijden of zo vanaf Hilversum, dan kies ik altijd de weg langs Schiphol. Want het is zo vet om langs die vliegtuigen te rijden. Ja, ik ben echt altijd nog steeds gefascineerd van vliegtuigen. Ik heb een soort rare vliegtuigfetish.
0: Ja, dat weet ik. Wil je dat vertellen of doe ik dat?
1: Wil je dat vertellen alsof het iets heel serieus is?
0: Maar nou, ik vind dat jij een betaald abonnement op Flight Radar app hebt, vind ik behoorlijk serieus. Ja,
1: het is echt heel erg. Ik heb de betaalde Flight Radar app. Betaal ik volgens mij iets van 3 euro per maand voor. En dan kan ik dus alles van vliegtuigen in de gaten houden. Maar dan weet ik dus altijd als ik een vriend of vriendin moet ophalen, of mijn broer of mijn zus of zo, dan weet ik dus precies op welke baan het vliegtuig landt. Ja. Dus dan weet ik, nou ja, als het de polderbaan is, dan kan ik wat later van huis. Ja, ik ben echt een fucking zieke nerd. Ja, verpakt als blonde vrouw.
0: Geweldig. Even kijken. Nou, zullen we Joeri nog eventjes doen?
5: Goedemiddag. Ik ben zelf buschauffeur en ik vind het heerlijk om op een vrije dag een stukje mee te rijden met een collega van mij. Gewoon lekker ouwe hoeren en eventueel nog wat opsteken van elkaar hoe je bepaalde situaties aanpakt. Voor heel veel mensen misschien een rare gewoonte, maar zo vul ik mijn vrije dagen. Groetjes Joeri.
0: Ik vind dit super.
1: Leuk man.
0: Als mijn radiocarrière voorbij is, dan wil ik buschauffeur worden.
1: Oh, dan wil ik bij jou in de bus zitten.
0: Dan mag jij bij mij in de bus zitten. Nou, nog eentje doen dan.
1: Ja, leuk. Van Melinda.
0: Even één ijsmeidetje.
6: Ultieme uitje is naar de wc gaan zonder kids.
0: En ook dat kan ik me heel goed voorstellen. Melinda.

0: 538, wij zijn Martijn en Julia. Goed dat je luistert. Zometeen voor je muziek van onder andere Jugel. Jamaican komt eraan. Teddy Swims ook met Gone, Gone, Gone.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: 538 Nieuws. 2 uur.
18: Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En dat was het nieuws op 538.
19: Dan 538 verkeer. Door onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister zijn melden 9 vertragingen op de A-wegen op dit moment. De 3 plekken waar je het langst over doet om er doorheen te komen, dat zijn deze. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is een afrit dicht. Vertraging dik een half uur. De A27 Breda naar Gorkum tussen Hank en Werkendam door een ongeluk 22 minuten. En de A50 Arnhem naar Oss tussen de Tacitusbrug en de Maasbrug 18 minuten vertraging.
20: Controlestand te beginnen op de A4 Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp 15.2. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A12 Utrecht richting Gouda bij Harmelen, 47.0. De A12 Zoetermeer richting Den Haag bij Zoetermeer, 13.6. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9.2. De A22 ook Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, 14.8. De A27 Utrecht richting Hilversum bij Hilversum, 90.6. De A27 ook nog Hilversum richting Almere bij Almere, 115.2. De A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Fase, 212.9. En tot slot de A79 Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg op de rem bij 8.1.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Goedemiddag,
2: Martijn en Julia.
3: Het is weekend, je beloning voor 5 dagen doen alsof je een ochtendmens bent.
4: En zometeen Teddy Swims, eerst Hugel en Jamaican Bam Bam.
2: Op

0: Teddy Swims en Tones and I, Gone, Gone, Gone op Radio 538. Het is nog een paar weken, maar wel even belangrijk om te onthouden.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Oh, het brengt wel wat, wel emotie met zich mee, toch? De final lap.
0: Ik vind het wel zonde dat het ophoudt, ja.
2: Het is echt mega zonde. Het is zo'n goede organisatie daar in Zandvoort. Wat ze daar ieder jaar neerzetten. De hoeveelheid mensen die daarop afkomen over de hele wereld. In ons eigen kikkerlandje. Ja, ik kan het echt goed verkopen, hè?
0: Ja, zeker.
2: Maar het is echt bijzonder.
0: Ik vind die beelden vanuit de helikopter dan. Dan zie je dus die baan liggen in de duinen op de achtergrond, de kust. Dan denk je, ja, dit is wel uniek.
2: Ja,
0: op
2: dus,
0: die hele Formule
2: 1 kalender. Dat is mijn landje, denk je dan.
0: Precies. Ja, tel daarbij op het gierende geluid van die motoren. Het geur van verbrand rubber, kippenvel over je hele lichaam. De absolute koningsklasse van de autosport strijkt nog één jaar neer in Zandvoort. De final lap hebben ze het gedoopt. Het is voor het allerlaatst. Daar wil je bij zijn, kan ik me zo voorstellen. En dat kan. Als je blijft luisteren naar je vrienden van 538. Want wij hebben de tickets die jij graag wil hebben.
2: Ja, niet zomaar. Want we geven 2 weekendtickets weg. Per setje, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat gaan we doen vanaf volgende week maandag. Hoor je dan de raceauto voorbij komen, dan bel je naar de studio. Maar het is echt vet, man.
0: Ja, wij zijn er ook. En met wij bedoel ik je vrienden en vriendinnen van Radio 538. Wij komen daar het hele weekend met onze uitzendingen vanaf het circuit. Dus als je daar bent voor Max en zijn vrienden, kun je ook even gedag komen zeggen bij ons. Misschien leuk om de dag een beetje te breken, hè? Dus vanaf maandag 3 augustus maak je hier bij 538 kans op de tickets die iedereen wil hebben. Weekendkaarten voor de F1 in Zandvoort.
2: The final lap.
0: Dus radio en telefoon scherp in de gaten houden en racen richting die tickets vanaf maandag 3 augustus. Wij zijn Martijn en Julia, dit is Radio 538 en zometeen hoor je de nieuwe van David Guetta. Human komt eraan, Kensington ook nog met Live and Form, maar eerst Natalie in Bruni.

0: Ik wil niet pronken, maar...
1: Nou, daar begin je al mee, geloof ik.
0: Ik heb deze man vorig weekend een handje geschud.
1: David Guetta?
0: David Guetta.
1: Op Tomorrowland?
0: Ja, wij waren live vanaf Tomorrowland voor Radio 538. En we hadden een interview met hem gepland. En je weet, dit is gewoon een wereldster, weet je wel. He don't give a fuck about an interview. Zeg maar, hij is daar al. Dus dat heeft voor hem geen meerwaarde. Dus we dachten al, nou, het zal vet zijn als hij komt. En hij zal volgens mij een uurtje of 9:30 komen. Nou, het was 9:30 natuurlijk nergens aan David Guetta te bekennen. Dus wij willen die studio afsluiten. We denken, nou ja, laat maar, hij komt niet meer. En opeens, nou, volgens mij rond een uurtje...
1: Bosbach!
0: 9:50 komt hij heel chill daar binnenlopen van... Ik had een afspraak, maar ik ben iets te laat. Kan ik nog een biertje komen doen? Nou ja, het ging niet. Maar hij wilde wel gezellig even komen kletsen op de radio. Dus echt heel leuk.
1: Maar is hij dan een hele chille gast?
0: Heel normaal, heel chill, super lief, super getalenteerd. Ik ben heel eerlijk, ik hou echt van muziek. Dus ik heb op Tomorrowland ongeveer iedere set gekeken. En voor mij sprong David Guetta er... Ja, heel saai misschien, want er zijn zoveel nieuwe talenten. Maar hij sprong er gewoon nog steeds uit.
1: De maestro.
0: De maestro. Hij heeft ook die sound, die EDM 2016. When Love Takes Over, zeg maar. Die tijd. Die heeft hij eigenlijk weer teruggebracht naar zijn set van nu. Met een sausje van 2026 eraan. Ja, dat is echt vet.
1: Je hoort wel dat jij de shownieuws muziek te zoeken.
0: Ja, ja, vanavond weer bij shownieuws, hè, om 11:00. Als je alles wil weten van muziek, zet hem aan.
1: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. Je zit in je weekend. Dat bestaat uit 48 uur. Daarin maak je 100 plannen en uiteindelijk voer je er maar 3 uit. Zolang één van die plannen maar 538 luister is. Zometeen kun je €50 laten bijschrijven. Hoe dat werkt, vertellen we je zo. Eerst even Kensington. Dit is Living 4 op 538.

0: Kensington, Live in 4 op Radio 538. In het weekend spelen we altijd de weekendquiz. Maar dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen? App het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
2: Exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper, ijsberg.
2: Een meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
1: Of deze, in een leuk plaatje.
0: Met 20.000.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: Freek. Met Als het avond is. Op Radio 538.
1: De Weekend Quiz.
0: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Bij vragen weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: We gaan spelen met, en dan moet ik even opletten dat ik het goed zeg.
2: Manvarier.
3: Manvarier.
2: Wat een mooie naam, maar hoe, waar komt dat vandaan?
3: Dat komt uit Papua-Nieuw-Guinea.
0: Wauw, Manvarier. Ik heet La Grauw met mijn achternaam. Die moet ik al vaak uitleggen en spellen. Maar dat zal met jouw voornaam niet anders zijn, vrees ik.
3: Klopt, dat ben ik gewend.
2: En dan ben je wel lekker uniek.
3: Zeker, zeker.
0: Je gaat het opnemen tegen Charlotte. Charlotte, goedemiddag.
4: Hoi.
0: Jouw naam spel je gewoon zoals ze zegt, hè? Denk ik.
4: Ja, klopt. Oké, heel goed.
0: Jongens, jullie krijgen 5 vragen die beginnen met weekend. Als je het antwoord weet op de vraag, roep je gauw je naam. Dan krijg je de beurt. Geef het antwoord. Is het goed, krijg je 1 punt. Is het antwoord fout, gaat er 1 punt naar de tegenstander. 3 punten is winnen.
4: Ja, helemaal duidelijk.
0: Okay. All right, dan gaan we beginnen. Let's go.
1: Vraag 1.
2: Wie kent het belangrijkste ingrediënt van guacamole?
4: Charlotte.
0: Zo, Charlotte. Jij was er als de kippen lekker bij. Zeg het maar.
4: Avocado.
0: Avocado is goed. 1 punt voor jou, Charlotte. We gaan door naar vraag 2.
1: Vraag 2. Wie kent
0: de schilder die de Mona Lisa maakte?
4: Charlotte,
0: weer. Wat is je antwoord?
4: Vincent van Gogh.
0: Vincent van Gogh is niet goed. Het was namelijk Leonardo da Vinci.
2: Ik haal die ook allemaal door elkaar, altijd. Wow. Ik snap jou.
0: Het is 1-1. We gaan naar vraag 3.
1: Vraag 3.
2: Wie kent het enige zoogdier ter wereld wat niet kan springen?
3: Manvier.
0: Zeg het maar.
3: Pinguïn.
0: Wij zochten het antwoord de olifant. Dat betekent dat het nu 2-1 is voor Charlotte. En we gaan door naar vraag 4.
1: Vraag 4. Wie kent
0: dat grote dancefestival in Boom, België, wat op dit moment bezig is? Manvarier was iets eerder volgens mij. Zeg het maar.
3: Tomorrowland
0: is goed.
2: Spannend.
0: Dan is het nu 2-2 en wordt dit een hele belangrijke vraag.
1: Vraag 5.
2: Wie kent het aantal Grand Slam tennistoernooien in een jaar? Ik lees die vraag ook op, ik heb echt geen idee wat ik zojuist heb gevraagd.
0: Manvarier, wat is je antwoord?
3: Dat zijn er 4.
0: Dat zijn er 4, zeg jij. En dat is goed.
2: Hoppa.
0: Gefeliciteerd.
2: Je wint 50
0: Australian
2: euro.
0: Open, US Open, Wimbledon en Roland Garros. 50 euro voor jou, Manvarier. En Charlotte, dankjewel voor het meedoen.
4: Ja, graag gedaan.
0: Doei.

0: iemand die deze man Ed de Rode Hitraket noemt. Ik ken ook iemand die noemt hem Ginger Jesus. Ik denk dat ik hem gewoon Ed Sheeran noem, want zo heet hij. Sapphire op 538. Zometeen om 3 uur de hitlijst met de meeste supersterren. Bas Menting telt ze allemaal met je af zometeen. Veel plezier bij de 538 Top 50.
1: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op bijdurodam.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Durodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Lekker toch?
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: 538. Je weekend is pas compleet na Dance Department. Onder andere nieuwe muziek van David Guetta en Solomon naar 538. En ik geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Chris?
11: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 3 uur.
14: Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Het is 538, zo meteen de top 50. En eerst krijg je het verkeer van Timo.
16: Ja, er zijn 12 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 grootste files. A2 Utrecht-Amsterdam voor Amstel. Daar is een verbindingsweg afgesloten. 16 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 31 minuten. Afrit is afgesloten. En de A59 tot slot Zonzeel richting Os. Bij Nieuwland, daar een kwartier vertraging. Snelheidscontroles, het zijn er heel veel. Dus oppassen eigenlijk gewoon in heel Nederland. Even een korte selectie. A12 grens met Duitsland richting Arnhem. Bij Zevenaar, hectometerpaal 144,3. A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rotterdam zelf 38,7. En de A22 Velsen richting Beverwijk. Bij Velsen Zuid oppassen bij hectometerpaal 9,2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: 538.
19: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
18: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

nummer 1. Die Die van Shakira en Burna Boy. En dat WK is voorbij. De tranen van Messi kunnen worden gedroogd. Maar ja, verder is het klaar. Vraag is alleen, is het ook klaar voor Shakira en haar WK-anthem? Dat is nog even geheim. Vlak voor 6 uur hoor je het hier op 538. Nu, tijd voor een nieuwe lijst. We starten met 50. Het is Offenbach.

Dit is zo'n combinatie van gasten waarvan je een paar jaar geleden niet kon voorstellen dat je ze nodig had. Maar god, wat hebben we ze nodig. Robert van Ebert en Donny, Moet dat nou op nummer 49 in de 538 Top 50. Deze week 4 nieuwe binnenkomers. Laten we even starten met deze. Geen onbekende voor 538. Lucas en Steve. En All I Know.

Shanna Spyro schuift een plek op naar achter. Ze staat op 45. En ja, nu weer een nieuwe hit. We blijven maar gaan. Het zijn drie mannen uit Amerika. En het zijn hele slimme mannen uit Amerika. Ze betaalden namelijk bekende TikTokkers om hun muziek te gebruiken. En zo kwam het bij iedereen in de tijdlijn. Zo is het liedje beroemd geworden. Ja, en als je het vaak hoort, wordt het vanzelf leuk. Vaak. Bij de meeste liedjes. Van de top naar de top. Je hoort Temper City, Self-Aware nu.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor op 42. Welkom, het is de hitlijst met de meeste supersterren. Mijn naam is Bas en je hebt nog 41 super dikke hits te goed. Zometeen weer een nieuwe binnenkomer. Dit keer een country zangeres. Komt net uit de saloon, staat hier achter haar paard te parkeren. Zo net buiten de 538 studio. En ja, je hoort zometeen wie het is.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
7: Nee. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Heerlijk, pap.

0: €9,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Jennifer Lopez en David Guetta zitten vast, maar op een hele leuke plek hoor.

De 538 op 50 is dit, met Harry Styles en American Girls. Hey, welkom in je weekend. Het ging rap deze week, vond ik. Al las ik online iemand die de Vierdaagse in Nijmegen had gelopen. Die zei dat deze week voelde als anderhalve maand. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Wel meteen even tippie, als je maar weinig vakantiedagen hebt. Loop gewoon even een Vierdaagse. Dan rekt het gevoelsmatig zo lekker op. Onze vriend en collega Dylan, die heeft hem overigens gelopen. Na een hele grote mond. Alle highlights daarvan check je op 538 Avondshow op Instagram.

Miles Smith en Niall Horan geven een klein vleugje country aan de 538 op 50. Ze rijden zo langzaam naar nummer 35. En de terugkeer van cowboymuziek is nog niet voorbij, want de volgende binnenkomer is een countryzangeres. 32 jaar oud. In de VS is ze echt al een superster. Het is wel een stijlvolle, dat moet ik erbij zeggen. Echt een stijlvolle cowgirl. Ze spuugt geen pruimtebak en zo. Daar moet ze allemaal niks van hebben. Maar hitjes maken, dat kan ze. Kelsea Ballerini en Marshmello hoor je nu.

0: Op 33 vonden we Shakira en Zoo. En dan wil ik het heel even hebben over Michael Jackson. Die man is zo groot dat hij niet alleen eigen hits had, maar dat er ook over hem werd gezongen in andere hits. Snap je? Dan ben je echt gigantisch. The Weeknd deed het, Jay-Z, Bruno Mars heeft het gedaan. Zongen allemaal over Michael Jackson in hun eigen muziek. En daar komt er dus nu één bij. Weer een liedje over Michael Jackson. En dat is een nieuwe binnenkomer, zometeen op 32. 538 of 50.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hé? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
15: Mindshift. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
23: 538 Nieuws.
24: 4 uur.
25: Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om cool te kunnen zitten. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bevolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
26: Dankjewel. Dan het verkeer krijg je van Timo. Drie vertragingen zijn er op de A-wegen. Nou, dan krijg je ze even alle drie. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug door een auto met pech, 12. En de A27 Utrecht-Almere tussen Almere-Hout en Almere zelf, 6 minuten vertraging en de lengte neemt daar nog toe. Dan de flitsers. Het zijn er veel, dus even een kleine greep uit het aanbod. A6 Muiderberg richting Lelystad. Bij Lelystad zelf hectometerpaal 69.2. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. En als laatste de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Papendrecht 78.3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
29: Albert Heijn. Fix die ruit voor je vakantie.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
32: craving. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
34: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
33: Dat zeg ik.
35: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
36: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zaterdagmiddag.
35: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Bas Menting.
36: De 538 Top 50.
26: Ja, en we stuiten onderweg op de hoogste binnenkomer. Die is Franstalig. En zingt dus over Michael Jackson. Mauvais Joe op 32.

is echt zo'n liedje waar de Engelsen helemaal bij staan te springen. Gigantisch fan zijn ze. Het staat daar al super lang op nummer 1. Maar Nederlanders zijn toch net even wat minder fan. Langzaam maar zeker wordt de weg vrijgebaand naar de uitgang. Maar ze staan nog midden in de lijst, dus geen zorgen. Remy in Jorden, Sam Fender en Olivia Dean op 27. Hey, op zaterdag. Dan moet je hier zijn. De hitlijst met de meeste supersterren. Welkom in de 538 Top 50. En een van de supersterren uit Kriskos Amsterdam heeft ze onlangs verlaten. Yuki, hij is niet meer, tenminste niet meer in Kriskos Amsterdam. Het succes is er niet minder om. Mayo

Somber schiet omhoog. My Body Isn't Ready van 31 naar 22. De hitlijst met de meeste supersterren. Je bent erbij. En gisteren stond er een voor de rechter. Omdat hij nogal wat vreemde dingen deed met een fles drank.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven...
1: Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij

0: Vijver.
1: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
0: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: onder andere nieuwe muziek van David Guetta en Solomon naar 58. En ik geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Calvin Harris vastgeplakt op nummer 21.

Bruno Mars blijft populair in de Nederlandse oren, want zijn hits blijven in de 538 top 50. Maar scoren, hé, dat rijmt. Wat leuk. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mix Rijmwoordenboek. Ja, horen we daar ook nog eens van buiten december. Goed, On My Soul op nummer 19. En zometeen heb ik voor je een groot schandaal. Een superster die vreemde dingen deed met een fles tequila. En wie

0: Roxy de Superstar.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Chris Brown zit weer in de problemen, jongens.
3: Hey, ik ben Cloud.
4: I'm Alex Horn.
5: Hey, ik ben Nick Schilder.
6: Ik ben Tiësto.
7: Hey, dit is Sera.
8: Cisco 538.
9: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Het was weer zover. Gisteren stond zanger Chris Brown voor de rechter. En niet voor gezelligheid. Dat is vaak met de rechter. Jaren geleden had Chris al allemaal problemen omdat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna had geslagen. En nu is het dus weer raak. Hij heeft een man in een nachtclub mishandeld met een fles tequila. Ja. Zeg maar, ik vind het niet te zuipen. Maar om dit nou met de fles te doen. De vechtpartij gebeurde al een tijdje geleden. Maar gisteren heeft Chris bij de rechter schuld bekend aan, let op, geweld. Dadige openbare ordeverstoring. Op 26 oktober aanstaande, dan hoort Chris of hij de gevangenis in moet.
8: The latest news on your favorite artist.
10: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Tot zover het grote nieuws. Door naar de grote hits. Fever Dream hoor je. Alex Warren. Hij staat te

0: Martin Garrix, Ed Sheeran pakken plek 15 in de 538 top 50. De hitlijst met de populairste hits. Maar er zijn nog meer hitlijsten in de wereld, uiteraard. Denk jij bijvoorbeeld dat die bestaat? De onderbroekenhitlijst? Misschien. Zeg ik zo. Verder zometeen Taylor Swift en Alex Ward.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staaloutlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, vindt hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Zometeen gaan we door met de top 50. De grootste hits van dit moment zitten eraan te komen. En eerst krijg je het verkeer van Timo.
4: Twee vertragingen zijn er nog over. De eerste op de A2, Luik richting Maastricht-Noord bij Koning Willem-Alexander-tunnel. Er 5 minuten file. En de A76, Geleen richting Keulen voor Duitsland. Een vertraging van 9 minuten. En dan zijn er behoorlijk wat snelheidscontroles. Kleine greep, A6 Muiderberg richting Lelystad. Bij Lelystad zelf, hectometerpalen 69.2. De A9, ook daar een controle, Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. En de laatste in dit overzicht is de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.3. Heb je zelf een controle die je nog even wilt checken? Ga dan naar de app van Flitsmeister.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zaterdagmiddag.
0: Op weg naar de nummer 1 van Nederland. Met Bas Menting.
10: De 538 top 50.
3: Kijk, die stress in je lijf zou kunnen komen van de 8 gillende kinderen op je achterbank. Kan. Maar het kan ook zijn omdat de top 3 eraan zit te komen. Dit is hoe die vorige week klonk. 3. Was toen voor de pauze. Niemand minder dan Rutger van Barneveld. 1 was vorige week voor Shakira en Burna Boy. De vraag is een beetje, staan Shakira en Burna Boy deze week weer op 1 met Die Die? Of wordt het deze week Bye Bye? Zou ook zomaar kunnen natuurlijk. De nieuwe top 3 is nog even geheim. Die wordt zo meteen aan je onthuld.

is Radio 538, je hoorde populair op nummer 13 in de 538 Top 50. Zometeen met de absolute top 10 van Nederland. En wat denk jij, bestaat er daadwerkelijk een hitlijst over onderbroeken? Ja, ik zit er nou al de hele tijd over te zaniken, dus dat zal ongetwijfeld.

met de populairste muziek. Maar er zijn ook iets opmerkelijkere hitlijsten, zoals de onderbroekenindex. En ja, je gelooft het niet, maar het bestaat echt. Mannen stellen het kopen van onderbroeken namelijk als allereerste uit als het financieel net even wat minder gaat. En dus wordt de verkoop van ondergoed oprecht nauwlettend in de gaten gehouden om te weten hoe het gaat met economie. En dat gebeurt dus in, nou ja, een soort onderbroekenhitlijst. Bestaat er overigens ook nog een kauwgomhitlijst, waarin ze, nou ja, een ranking maken van waar de meeste kauwgom op de straat geplakt zit. Dan weten ze dat ze extra moeten poetsen. Oxford Street in Londen op 1.

0: Janice Blue, Edge of Desire, van 6 naar 8 in de 538 Top 50. Welkom bij de onthulling van de geheime top 10 van Nederland. Niemand weet wat er zo meteen op 1 staat. Alleen de 538 Top 50 notaris die heeft de lijst gezien. Kleine hint van hem. Het is een vrouw die ook aan de top staat in een lijst met de meest sexy mensen ter wereld. Zometeen hoor je wie het is.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One, Heineken, Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: www.nl.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. De prijs

0: Vitalmunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
3: Mindshift. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Justin de Wild, net zo nummer 7 als vorige week. Zou je hem hebben met Cheerio.

0: Teddy op 4.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Ja, jongens, Destiny's Child komt terug.
3: What the hell?
4: This is Mark Amber.
5: Hey, wij zijn onder.
6: Hey, this is Cyril.
7: Yo, it's Teddy Swift.
8: Yo, it's Martin Garrix.
9: Hey, Cisco 538.
10: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, goed nieuws voor jou als je Destiny's Child fan bent. Hun muziek komt namelijk terug. De vader van Beyoncé, Matthew, die heeft bevestigd dat er snel nieuwe remixen aankomen van oude hits. Het worden zowel danceversies van bekende hits als urban remixes van Destiny's Child hits. Onder andere Missy Elliott is te horen op deze nieuwe remixes. En natuurlijk hoor je ook Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams. En Matthew belooft dat je de remixen binnen nu en 30 dagen al kunt verwachten.
10: Wat goed nieuws is
11: 538.
10: Nieuws in 1 minuut.
0: Tot zover het grote nieuws. En dan nu door naar de grote hits. Nou, wat zeg ik? De grootste hits.

Deze week staat de Bausa te stuiteren op 3 met Magnetic. Op 2 hoorde je Rutger van Barneveld. Die ze overigens in Nijmegen niet meer kunnen horen, denk ik, na de Vierdaagse. Dit is echt het anthem geworden daar. En dus zijn we aangekomen bij de nummer 1 van de 394ste 538 Top 50 op zaterdag 25 juli. En daar staat een vrouw die officieel behoort tot de meest sexy vrouwen van de planeet. Dat is uitgezocht, daar is een officiële lijst van gemaakt en ik weet niet wie dat doet, maar ik wil daar werken. Boven haar staan Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa en zij is de nummer 4. En de reden dat ze zo hoog staat in die lijst is omdat mannen vooral wild worden van haar platina blonde haar en haar sexy buikdansen. Haar uiterlijk staat dus op plekje 4 en haar stem staat helemaal bovenaan op 1. Want ze flikt het weer. Ze staat bovenaan in de 538 top 50. Shakira, Burna Boy en Die Die.

0: Op zoek naar inspiratie voor je ramen?
1: Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: 538 Nieuws.
13: 6 uur.
14: Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark, waar de World Pride werd geopend, het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan het verkeer door Flitsmeister met geen vertragingen. Wel een aantal controles. We beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Leidendorp 29.2. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.2. De A7 Heerenveen richting Sneek bij Ter Wispel 152.1. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk opgepast bij 56.7. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 115.0. De A28 Hoogeveen richting Assen bij Spier 153.5. De A30 op Barneveld richting Ede bij Lunter opgepast bij 16.3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Fase opgepast bij 212.9. Tot slot de laatste van dit moment te vinden op de A79. Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg op de rem bij 8.1.
16: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: 538.
22: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
24: Zomer op je radio.
25: Julia van Rijndam.
15: Yes, goedenavond. De 538 hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in via een audioberichtje in de app van Radio 538.

0: Walker en Heartbreak Melody. 538 Hotline. Goedenavond, zaterdagavond 6 uur geweest. Mijn naam is Julia. De 538 Hotline is geopend met de vraag, heel simpel, wat wil je horen? En je weet, bij mij, niks is te gek. Nee, wat er in je opkomt, spreek het in via een audioberichtje. Stuur deze kant op, dan kan ik het voor je draaien. Ik ben sowieso steenjaloers voor als je nu lekker aan het genieten bent van het zonnetje. Tenminste, hier in Hilversum schijnt de zon. Misschien ben je ook nog wel aan het werk de laatste uurtjes. Spreek even jouw verzoekje in. Waarmee kan ik je helpen op deze, nou ja, zaterdagavond?
1: Hoi Julia. Ik zou heel graag de beste plaats van Pitbull willen horen. Samen met Jennifer Lopez, On The Floor. Banger! Dankjewel! Groetjes!
0: Voor jou Bram, nu op 538.
2: Say low!

0: Kensington en Living for
1: 538 Hotline.
0: Goedenavond, mijn naam is Julia, momenteel buiten volgens mij. Wat geeft hij aan hier in mijn appie? Even kijken, ik pak even mijn telefoon erbij voordat ik dingen ga roepen die niet waar zijn. Hilversum zitten wij met een studio van 538, 24 graden, lekker zeg. Dat betekent dat heel Nederland ineens denkt, nou vanavond eten we lekker buiten. En de buren die luisteren gezellig mee, dus nou, laten we meteen ook even een goede playlist voor ze maken. App even jouw verzoekje via de app van Radio 538. Wat wil je horen? Spreek het in. De volgende die komt van Lotte.
2: Hey Julia, zou je misschien Jan Smit en Leef nu het kan willen draaien? Die heb ik echt lang niet gehoord. En wat mij betreft is dat een heerlijk liedje voor deze heerlijke dag. Doei!
0: Ja, en of die lekker is. Lang niet gehoord ook. Wat een banger. Jan Smit en Leef nu.

0: Despacito.
1: Ja, en toch is hij extra lekker als het dan buiten lekker weer is, toch? Luis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito op Radio 538 in de hotline. Die zometeen verder gaat. Dus spreek in, wat wil je horen?
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
17: Manutan, Manutan.
16: Bestel op manutan.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa.
21: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
24: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
25: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
24: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
26: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, Autotaalglas.
0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: 538 Julia van Rijendam.
5: Met zometeen Armin van Buren. Eerst Morgan Wallen, Tame McRae en

0: Morgan Wallen, Tate McRae op Radio 538. What I want. Nou, dat is de vraag, hè? What do you want op de radio? De hotline is open. Wat wil je horen op deze zaterdagavond? Ik ben sowieso benieuwd wat je plannen zijn. Ga je er helemaal aan de kletta vanavond? Of doe je een beetje rustig aan? Gooi jouw verzoekje in de app van Radio 538. Heeft Niels ook gedaan.
1: Hallo, Niels hier. Zouden jullie het nummer Like a Child kunnen draaien van Arne van Buuren?

0: Alesso en Queen Zara Larsson en Worlds op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. We zitten midden in de 538 hotline met een hele simpele vraag. Wat wil je horen? Nou, Luca, kom maar op.
1: Driftshop, omdat ik het echt een heerlijk topnummer vind. En ik net ook toevallig er vandaan kom.
2: Can we go thrift shopping?
0: Zo, maar even. Jij komt net uit die driftshop. Ik vind dat dus ook echt helemaal super, hè? Daar vind je die paaltjes waar niemand in loopt. Je bent lekker uniek. Je bent goedkoop eigenlijk klaar, maar...

0: Ray op Radio 538. Het laatste verzoekje van de 538 Hotline komt van... hij stelt zichzelf wel even voor.
1: Hey, met Boetatati hier. Zou je het liedje Drank en Drugs van Lil Kleine kunnen afspelen?
0: Komt-ie, voor jou op 538. Dit is Lil Kleine.

0: Disco Machine op Radio 538. Veel plezier zometeen met Wessel van Diepen en de Global Dance Chart.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis. 538 Nieuws.
13: 7 uur.
14: Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal.
0: Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Van
24: gordels vast, want we staan voor je klaar. De 40 allerheetste dancehits op moeder aarde. Dit is de hagelnieuwe 538 Global Dance Chart. Radio.

0: 20 in de Global Dance Chart 58 Westen. Die twee gekke boys van Prospa waren 16 toen ze samen hun allereerste track maakten. Ze zouden naar een festival, maar dat werd gecanceld door de regen. Drijfnat gingen ze weer naar huis.
1: Maar man.

0: Hun gemiddelde leeftijd is 48,5 jaar. Martin Garrix, 30, samen met de 67-jarige Madonna. Hun collab Bizarre gaat omhoog naar nummer 21. Ik heb goed nieuws voor je. De 20 heetste dancers ter wereld staan voor je klaar.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Nova presenteert.

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: pyjama's voor een hoedvol avontuur.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: 538 Nieuws. 8 uur.
8: Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden... net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland... zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met een neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn... een groot evenement voor de queergemeenschap... en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Vanuit het Noordermeer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Odido. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Wessel van Diepen.
3: Een lekker zaterdagavond zet je straf voor de 20 allerheetste dancehits TV.

Calvin Harris en Jazzy gaan tevreden een plek omhoog met Satisfy, niet Satisfyer, op nummer 2. Zaterdagavond 538 Wessel, Global Dance Start met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dancehit op aarde? Al 14 weken vastgeplakt als een stuk maandverband op een festivaltoilet. Bebe Rexha en Faithless. New Religion is onbetwist de populairste dancehit ter wereld.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo

0: spaarde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: 538 Nieuws. 9 uur.
21: Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. 1000 hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikt eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
22: It's playtime.
23: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
24: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens Lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
0: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.

0: 538 Dance Department.
1: Bij Armin van Buuren.
2: Welkom, welkom. Dit is de lekkerste club van Nederland. Ik ben Armin van Buuren vanuit de hoofdstad van de dance. Een nieuwe Dance Department op 538, 3 uur lang. De allerbeste dance tracks van dit moment. Vorig weekend stonden we nog met 538 op het grootste en meest magische festival ter wereld, Tomorrowland. En vandaag neem ik je mee terug naar die plek, want straks om 11 uur hoor je Fisher vanaf de main stage waar hij vorig weekend draaide. En eigenlijk best gek, Calvin Harris maakte zijn debuut op de main stage ook. Hier is zijn nieuwste single, Not Alone, de Gil Glaze remix.
3: If I

Set Me Free. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit een soort placeholder zou zijn naar onze volgende single waar we mee bezig zijn. Maar ik draaide deze track als een soort test tijdens EDC Las Vegas. En de hype was aan, miljoenen views online. Dus hebben we besloten deze single toch iets eerder uit te brengen. En je hoorde het al hier in Dance Department. Sasha stond trouwens ook bij mij op de Freedom Stage op Tomorrowland. Wat een feest was dat. Geweldig om met haar die track samen daar live te mogen doen. En een van de tracks die ook in die set zat was deze. Een

0: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis. Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: accountiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: This is about to go down.
14: Hi, this is Calvin Harris.
15: Hey, this is Mel P.
16: Hi, this is Chris Lake.
17: Hi, it's Cole Shield.
18: Hey, this is John Summit.
19: Your destination for the best beats.
20: 538, Dance Department.
21: By Armin van Buuren.
22: Welkom terug op de dansvloer van jouw zaterdagavond. Hier is iedereen welkom. Treed binnen in de club die 538 Dance Department heet. Ik ben Armin van Buuren en vanavond gaan we ook af en toe terug naar Tomorrowland van vorig weekend. Daar hoorde je ons live vanaf het festival. En ook Fischer stond daar op de mainstage. Hij draaide een geweldige set. En die hoor je hier straks om 11 uur exclusief bij ons. En laat even wat van je horen in de gratis 538-app. Ik ben benieuwd naar jouw weekendplannen. Dit uur nieuwe muziek voor je van Frank Fala, Camel Fat en Solomon. Maar ik trap hem af met Peggy Goo en Ira Starr. Dit is Woman.

is weer een heerlijke avond hier bij Dance Department op 538. De digitale draaitafels hoorde je Frank Fala, Andrea Oliva en Looney Tunes. Ik ben Armin van Buuren en ik ga je voorstellen aan een hele bijzondere track. Hij is zelfs Nederlandstalig en dat gebeurt niet vaak hier in Dance Department. Dit zou zomaar eens een anthem kunnen zijn van de Lowlands Nacht, zo voelt het aan bij mij. Afkomstig uit Rotterdam en het zou ook rechtstreeks uit de jaren 80 kunnen komen. Zet je radio harder en geniet van deze. We waren allemaal verrukt toen we deze in de promobox vonden deze week. Vesuvio, Vortex en Seutec. Dit is Ruimte Zat in Dance Department.

0: een lekkere track dit. Musa Bébien hoorde je in 538 Dance Department van Azu en Jess Alonso. Ik ben Armin van Buren. Ik stel je graag weer voor aan een nieuwe Worldwide Warning. Dat is dan een track die we graag even extra in de spotlight willen zetten. En vanavond is dat nieuwe muziek van Camel Fat en Volcoder. Op dit moment is Camel Fat druk bezig met hun 20 weken durende residency in de High op Ibiza. En Volcoder is dan weer een grote naam in de Braziliaanse tech house scene. Samen hebben ze 2 weken geleden een super dikke track uitgebracht. En stiekem zie je deze heel veel in verschillende lijstjes van verschillende DJ's voorbij komen. Ook DJ's waar je het misschien wat minder van verwacht. Wij vermoeden een zomers anthem. Zet hem harder voor Camel Fat en Volcoder. Dit is Unique Moment. The Worldwide Warning.
1: 538 Dance Department.
2: Dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

Terug van een avondje werk in de horeca. Nu zelf even chillen met de radio aan. Thanks voor deze muziek, Armin. Nou, graag gedaan, Manon. En Marlies die zegt, mijn man en ik hebben ons huis verkocht. We hebben dus wat te vieren. Lekker met een bubbeltje en Julian. Nou, van harte gefeliciteerd, Marlies. En bedankt voor je bericht. Wij dansen ondertussen verder met een van de meest gedraaide tracks tijdens Tomorrowland vorig weekend. Allemaal in verschillende versies, maar wat een classic. Rufus the Soul en Inner

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
13: Nee, niet die ober.
12: Zullen we deze zomer weer?
13: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
14: Grand Italia.
15: Thuis in Italië.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
17: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: 538 Nieuws. 11 uur.
1: Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was een renopstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe. En dan is het 19 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Hey, this is Reinier Zonneveld.
1: The biggest DJs in the mix.
2: 538 Dance Department.
1: This is the Dance Department Hot Mix.
3: He's one of the biggest DJs in the world.
4: Fisher.
5: Our boy DJ Fisher. I'm losing it.
0: Deze kennen we allemaal. Maar wie is de man achter deze enorme hit?
6: Paul the Fish Fisher was born in Gold Coast, Queensland, Australia, sometime in the 80s. Paul Fisher came from a family of surfers and electronic music heads, sneaking into raves at 15 and becoming a professional surfer by 16. Paul was destined to become an international icon.
0: En een icoon, dat werd hij. I'm losing it. Niet als professioneel surfer, maar als DJ werd deze Australiër een echte superster.
7: You're a superstar in the dance world.
8: Oh yeah, I don't know about that. I'm not yet.
0: Met zijn bekende glimlach van oor tot oor en een bak energie op het podium krijgt hij het publiek overal mee. En ondertussen stapelt hij de ene house hit na de andere.

0: naar de main stages. Zo ook vorige week op Tomorrowland.
1: Tomorrowland, how we fucking do it!
0: Nu in de Dance Department Hot Mix, exclusief. Fisher vanaf de main stage van Tomorrowland. Oh.

En ga je lekker? Vorig weekend hoorde je ons live vanaf Tomorrowland. Ik ben Armin van Buuren en je luistert naar de main stage waar Fisher toen stond. Nu in de Dance Department Hotmix.

Wat een heerlijke mainstage set van Fisher. Je hoorde zijn optreden op Tomorrowland bij 58 Dance Department. Mocht je deze set nou willen terugluisteren, dat kan gewoon via 58.nl. Daar vind je ook de playlist. Of je volgt ons gewoon via @DanceDepartmentOfficial op Instagram. Zometeen hoor je Tiësto hier op 58. Maar voordat ik echt afsluit, wil ik nog een diepe buiging maken voor het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik spreek je volgende week voor een nieuwe Dance Department.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: De prijsvraag.

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: 538 Nieuws.
15: 12 uur.
16: Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis, omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui. En dan wordt het maximaal 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
17: 538. Zomer op je radio. Tiësto.

Sinds ik deze aankomende release van Devereaux voor het eerst draaide in mijn EDC Las Vegas set, ontstond er meteen een flinke hype rondom de track. Devereaux is erg goed bezig momenteel met top releases en de track die je juist hoorde van hem komt binnenkort uit op Musical Freedom. You Got Me Going Crazy van Devereaux. En zo zijn we begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto 538. En het komende uur hoor je tracks van Disfrag, Mars Solo en een nieuwe collab van onder andere Ferry Koster. En straks draaien we ook mijn laatste nieuwe single Echo Sex Finale met Caleb Arredondo. Maar nu eerst IDK van Danik en Drake.

Dat project jaar op je computer en ben je de track haast vergeten. Want dan vind je hem ineens weer en dan wordt het een nieuwe release. En dat gebeurt ook met het nummer van Disflag, Uplift Better Days. En daarvoor hoorde je ook nog How to Fly, Lifting Me Higher en Titus and Ollie Again. Vrijdag 31 juni gaat er een hele mooie dag worden. Die avond draai ik namelijk op een hele bijzondere locatie, recht voor het Atomium in Brussel. Het evenement is uitverkocht, maar mocht je geen kaartje hebben, dan heb ik wel goed nieuws voor je. Want deze set wordt namelijk live gestreamd op Twitch. Het begin we draaien om 9 uur 's avonds. Dus als je er niet bij kan zijn, volg de livestream op Twitch. Vrijdag 31 juli om 9 uur. En je kan hem vinden op twitch.tv/tiesto. Voor de livestream 31 juli in Brussel. Vorig jaar in december had ik een heel andere bijzondere show. Dat draaide namelijk bij de piramides in Giza in Egypte. En in die set kwamen een hoop nieuwe Tiesto tracks voorbij. En waaronder ook het nummer wat ik nu voor je ga draaien. Iedereen was meteen enthousiast van de mooie break van het saxofoonspel van Caleb Arredondo. En goed nieuws, want nu is hij eindelijk uit onze collab, Tiesto en Caleb Arredondo. Dit is Echo Sex Finale.

Chris Merrick bij Tiësto op 538. En zojuist in de mix hoorde je Giel met Caught in the Fire. Daarvoor DJ Cosmic Dream, Ocean Blue en Mr. Sam & Quench, Dreams. En er komen nog veel meer goede platen aan. De volgende die ik voor je ga draaien ging al viral op Instagram. Toen Off Clouds en Check een kort fragment van deze track posten, werd ik door heel veel mensen getagd die vonden dat ik deze moest doen in de show. Dus hier gaan we. Off Clouds en Check met Rebuild.

Prismatic in the mix met Tiësto. En zojuist hoorde je de hele mooie plaats van Mars Solo. Run, featuring OMMY. Daarvoor Sam in Space, Dancing in the Close Proximity remix. Coulter, Hey Everybody en Bryson Hill, Stepper. En dit is een nieuwe van Ferry Corsten samen met Leo Bollier en Mostly Cloudy. Bring Me Back to Life.

Nog wat coole tracks hier in Prismatic by Tiësto. Zojuist hoor je Hannah B, Siren. Daarvoor Nico, Some Love, Alt One en Maddie Ralph, Are You Ready? En Jordan Tilstone, Broken Fragments. En zo zet het uur op Prismatic er op. Nog maar tijd voor één track. Ik wens je een heel fijn weekend verder. En ik hoop je volgende week vrijdag 31 juli te zien in Brussel bij het Atomium. En als je er niet bij kunt zijn, check out de livestream. Die begint om 9 uur 's avonds op twitch.tv/Tiësto. Op Twitch, de livestream. Brussels, volgende week 31 juli. We sluiten af met Melis en Aizu, Coming Home.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïnse luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

fasten your seatbelts. Maak je klaar. Zo verschrikkelijk veel nieuwe muziek voor je. Richard Durand, David Forbes, Fini Vici met Space 92 en de wereldprimeur van mijn nieuwe single met Sasha, Everlasting, in dit radioprogramma. Straks in uur nummer 2, Doppenberg en Ahmed Helmy. Hun project Helberg. Als je vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je dat we veel van hun twee gedraaid hebben. Afzonderlijk en dus hun project. Dus ze gaan zo meteen in uur nummer 2 hier een showtje weggeven. En dat is dan voor het eerst. Maar we beginnen met een plaat die behoorlijk wat geschiedenis heeft. Kwam oorspronkelijk uit in 2000. Het is een absolute classic. En opnieuw onder handen genomen door BLR en onze eigen Ruben de Ronde. Dit is Solid Sessions, Gennaro bij 538.

0: shout-out naar onze vriend Alok uit Brazilië. Hij brengt een waanzinnige EP uit. Daar staat deze track op. Ik weet niet of het helemaal past in de State of Trance, maar ik vind hem gewoon zo vet. Ik wilde hem gewoon per se draaien. En daarvoor een track die niet onbekend is, denk ik. No Mercy. Mijn track met Adam Beyer die we maakten voor onze Coachella-set. Daar is nu een bootleg mix van verschenen van RT Project. Die vind ik zo vet. Ik hoop dat we hem ook straks officieel uit kunnen brengen. Ook hoorde je, even kijken, wat was het? JTAG Ultramarine, een track op Anjuna Beats. En het is heel erg spannend, want binnenkort gaat het gebeuren. Mijn Ibiza-seizoen moet nog beginnen. Dat begint op maandag 7 september. Dan sta ik vanaf maandag 7 september elke maandag in de Universe. 5 shows dus van State of Trance. Ik draai elke week 5 uur, inclusief een vinylset. En ik ga ook face-to-face tijdens die avond met Hannah Lang, Eli Brown, RG en Funk Tribute. Dus elke week een nieuwe artiest. Ik heb er heel veel zin in. Meer informatie daarover vind je natuurlijk op stateoftrance.com. Ik zei het al eerder, straks in uur nummer 2. Helberg, het project van Doppenberg, de Nederlander, samen met Ahmed Helmi, de producer uit Egypte. Ze hebben een project samen. We hebben al veel tracks van hun gedraaid en we vonden het hoog tijd om hun ook een keer echt een podium te geven. Dus die hoor je straks. Maar eerst het moment waar veel mensen op gewacht hebben. Er is een enorme hype om deze plaat. Ik moet denk ik toch even vertellen wat nou precies het verhaal is achter Everlasting. Vorig jaar bracht ik mijn single uit samen met Sasha, Set Me Free. En Sasha is met mij mee gaan toeren. Ze kan niet alleen heel goed zingen, maar ze is ook live echt een performer. Dus na een jaar hadden we zoiets van, nou, eigenlijk willen we wel een opvolger doen. Maar dat ging niet zo makkelijk. Dat delen we normaal niet hier. Maar ja, zij was dan weer heel blij met iets. En daar was ik weer niet zo blij mee en andersom. En we hadden zoiets van, nou, we hebben wel echt een song nodig nu. Er was één song, daar voelde ik wel wat bij. Maar ik had zoiets van, dat is niet echt een single. Het is meer gewoon een clubtrack. Dat was Everlasting. Die track draaide ik voor het eerst op EDC in Las Vegas in afgelopen mei.
1: Zonder echt grote verwachtingen natuurlijk.
0: En dat ging helemaal viral. Echt bizar. En nou ja, goed, klant is koning. Dus ja. We hebben besloten, 31 juli komt die single officieel uit. En nu mag ik hem voor het eerst officieel draaien. Hij is natuurlijk de Tune of the Week deze week bij State of Trance op 538. Dit is Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.

Mosley en Protonica, Lucidity op Iboga Records. Daarvoor nieuwe van David Forbes samen met Sue McLaren, Lose Control. En je hoorde Richard Durant en Britney Egbert. Move. Die man is ook niet stil te houden, hè? Ongelooflijk. Zo geweldig hoeveel platen die maakt. Elke week hier bij 538, het laatste over trance en progressive. Ik ben Armin van Buren, je luistert naar aflevering 1287. Dat zal je boeien, maar ik denk, misschien is het wel leuk om te weten als je de tracklist zoekt. Dan moet je dus zoeken naar aflevering 1287. Want de playlist staat gewoon elke week voor je klaar op onze website, stateoftrance.com. Dan gaan we verder met de muziek. Straks in uur nummer 2 zijn ze hier allebei. Ahmed Helmy en Doppenberg. Maar die eerste, Ahmed Helmy, heeft ook een waanzinnig nieuwe track uit. Lost in Desire, hoor je nu bij 538.

sound van nu. Op dit moment gaat dat gewoon keihard, deze wat snellere BPM's met dit soort vocaltjes. Like This, Like That. En daarvoor de Future Favorite, de nieuwe versie van de plaat uit 2011. Gaia, status accessu BD, gemaakt door Boeras. Daarmee zijn we aan het einde van uur nummer 1. Ik heb nog één plaat voor je. Dat is een hele bijzondere plaat van Emma Hewitt. De Mikas remix hoor je nu als classic deze week. Service for Dreamers.

0: Echt die sound van 2012 was dit. Emma Hewitt Rewind, geremixed door Mikas. Je hoorde deze week als Service for Dreamers, aangevraagd door Matthew Wright uit de USFV. Speciaal voor zijn goede vriend Mike. Blijft wel een hele vette plaat dit. Daarmee zijn we aan het einde van deze State of Trance. Althans, uw nummer 1 straks hier. Hellberg.
1: Stay tuned. We'll be right back. With more A State of Trance.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat de mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste